0: autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. Vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een salbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis hun vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Hering met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Radio Oost.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fcTwente.nl/grondlegger.
7: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer oerkracht.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen.

0: Hoes beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
1: Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
12: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien. Docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Randy Crawford, Rainy Night in Georgia.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Een hele goede morgen, zondagmorgen 12 juli. Welkom bij Thuis op Zondag. Geen rainy night, nee. Als ik kijk naar het weer buiten is het lekker weer vandaag. Eerst nog plekken met wat grijze deken, misschien her en der in onze provincie. Maar die bewolking lost op. En wat al volgt vandaag is een zonnige dag met maxima van 26 graden in de kop. En 28 of 29 graden in het zuidoosten. Ja, je zal het even moeten doen zonder Bas Treffers vorige week. Dus afscheid genomen van Bas Treffers. En vanaf volgende week op deze plek tussen 8 en 10... Tanja Reinders. En we zijn heel benieuwd en verwelkomen haar nu al van harte. Vandaag neem ik je mee door deze zondagmorgen. Straks de weer, het weer uitgebreide van onze weerman Hans Nienhuis. Rond de klok van 8:30. Natuurlijk ook de headlines, de belangrijkste van het nieuws. En vooral heel veel lekkere muziek, rustige muziek op deze nog vroege zondagmorgen. Zoals van Eric Carmen, All By Myself.
1: Thuis

Kiss from a Rose, Seal. En daarvoor hoorden we Katie Melua, 9 Million Bicycles. Die heb ik een tijd lang niet meer gehoord. Heerlijke muziek op deze vroege zondagmorgen. Ja, misschien lig je nog lekker even na te soezen van een heerlijke zaterdagavond. Het was een prachtige zomersavond gisteravond. En ja, misschien ben je al lekker fit op en maak je eerste ochtendwandeling. Nou, blijf dan lekker luisteren naar Radio Oostland. Wij vergezellen je deze zondagmorgen met heerlijke muziek. Sowieso tot 10 uur doen we nog een beetje lekker rustig aan. Straks om 8:30 de headlines van het nieuws. We gaan bellen met onze weerman. Maar eerst nog even muziek. Kim Carnes.

Fool If You Think It's Over, Chris Ria. Kijken we even naar nieuwsberichten op onze website. En gisteravond is er iemand ter hoogte van de Kanaaldijk Noord in Lemelenveld door nog onbekende reden te water geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en hoe het met hem of haar gaat is nog niet duidelijk. Zwolle en Hardenberg die vragen initiatiefnemers hun bouwprojecten snel aan te melden voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie wordt gewerkt met een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen. Voor woningbouw en onderwijs kunnen gemeenten vanaf oktober een vervroegde aanvraag indienen. Honderden keren per jaar moeten burgemeesters in Overijssel een ingrijpend besluit nemen. Moet iemand gedwongen opgenomen worden omdat diegene een gevaar is voor zichzelf of de omgeving? Alleen al in Enschede gebeurt dat zo'n 150 keer per jaar. 16 kwetsbare bewoners moeten hun vertrouwde thuis verlaten omdat woon- en zorglocatie De Koppeling in Almelo wordt gesloopt. De Twentse zorgcentra wisten al jaren dat dit moment eraan kwam, maar bewoners en hun naasten werden pas dit jaar ingelicht. En die zitten nu met de handen in het haar. En nog een laatste bericht uit de zorg. Bewoners van verzorgingshuizen werden tijdens de coronapandemie zwaar geraakt. Zij mochten geen bezoek ontvangen en leefden soms lange tijd geïsoleerd. En zorgmedewerkers willen na die coronapandemie dat bewoners nooit meer volledig worden geïsoleerd. Een uitgebreid verhaal op onze website. Dit en ander nieuws. Kijk naar rtvoost.nl, onze website, of kijk in de app.

0: Ja, wat een heerlijke stem. Olita Adams, Get Here. Hoog tijd voor het weer. En we horen onze weerpingel al. En dat betekent op de zondagmorgen dat Hans Nienhuis ons gaat bijpraten over het weer. Goedemorgen, Hans.
1: Dag Monique, goedemorgen.
0: Ah, ik vind het lekker weer. Het is natuurlijk een persoonlijke beleving. Maar het is zomer, maar ook wel lekker weer. Die afkoeling 's avonds.
1: Ja, ik moet altijd uitkijken met wanneer dit mooi weer of goed weer noemt. Dat is zo subjectief. Maar ja, goed, eerlijk gezegd, ik hou ook echt wel van zomer in de zomer. En het is niet belachelijk heet overdag.
0: Nee.
1: De komende dagen wordt het wel wat heter, maar het wordt niet van die, nou, ik wil bijna zeggen moordende hitte zoals een tijdje geleden. Het wordt gewoon echt zomers warm met een graad rond de 30. En vandaag hebben we ook inderdaad hetzelfde als gisteren. Er komt vanavond of vanmiddag, later vanmiddag, een verkoelend windje opgestoken. Eigenlijk een hele prettige dag.
0: Ja.
1: Kijken we nu op het satellietbeeld, dan zien we dat die laaghangende bewolking waar we mee te maken hadden echt al aan het oplossen is. De zon die komt er goed doorheen. Dus zometeen een prachtige zonnige zondagochtend. De restbewolking verdwijnt uiteindelijk ook. Nou, het is nu nog een graad of 18 tot 19 in onze provincie. En vanmiddag komt er bijna 10 graden bij in het oosten. 28 of 29 graden. In de kop blijven we iets achter, 6, 27. Echt het uiterste hoekje. Dan moet je denken aan de regio daarbij bij Steenwijk helemaal die kant op. Die kan wat last hebben van het IJsselmeer en het Ketelmeer en de Randmeren. Kan het ietsje koeler blijven. Maar overal gaan we door de 25 graden heen. Ja, en dus die wind die komt geleidelijk aan overdag steeds meer op gang. De ochtend is rustig. Matige wind in de middag. Nou, en in de kop van de provincie een vrij krachtige wind. Echt wel een kracht 4 in de namiddag en avond. En die heeft te maken met het samenopgaan van zeewind en de grootschalige wind die noordelijk is. Nou, vanavond en vannacht mooie rustige condities. Een graad of 12 minimaal. Dus het kan weer goed afkoelen. En dan gaan we morgen op herhaling. Misschien wat ochtendgrijs, dat is altijd ingewikkeld deze verwachtingen. Maar in de middag is dat allemaal weg, de zon is er weer goed bij. Dan is het 29 of 30 graden in onze provincie, echt hoog zomers. Met een zwakke wind uit het noordoosten.
0: Nou, klinkt goed. En als we nog wat verder kijken, mensen hebben vakantie, willen graag weten als ze hier ook in de buurt ergens op een camping zitten. Wat kan ik verwachten?
1: Nou, op de weerkaart blijft hoge druk in onze streek dominant tot en met de donderdag. Dan hebben we dus nog steeds ook op dinsdag, woensdag en donderdag vrij warme dagen met rond of misschien net boven 30 graden in Twente. Zeker donderdag lijkt wel een aardig hete dag te worden. 32, 33 heb ik dan de verwachting voor het oosten van de provincie. Dat is dus echt wel weer zo'n hete zomerdag waarbij je rekening mee moet houden. De twee dagen ernaartoe zijn zonnig. Ja, er is in de ochtend soms wat van die restbewolking, maar eigenlijk is vandaag de laatste dag waarop dat echt een rol speelt. Veel zon dus, met een zwakke noordoostelijke wind die later wat oostelijker lijkt te gaan worden. En stabiel, het blijft droog. Ook op woensdag. Maar vanaf donderdag dan is er kans op een warmte-onweersbui. Dan lijkt het vooralsnog op donderdag nu mee te vallen. Kijk ik stiekem verder in de verwachting, dan is het vrijdag. Dan zien we dat de stroming begint te kantelen. Letterlijk, dan wordt de wind verruild voor een noordwestelijke wind. Wordt het rap koeler, krijgen we eerst warmte-onweer. En daarna volgend weekend, zover als ik nu durf te gaan, lijken de noordwestelijke winden in te komen en leveren we pardoes 10 graden in.
0: Oei.
1: Of dat beklijft, daarna, dat durf ik niet aan. Maar het lijkt er wel op dat we dus de hitte in één keer weer kwijt zijn.
0: Oh jee, oké. 10 graden, het gaat ook zo hard altijd. Het is 10 plus, 10 min, Hans.
1: Nou weet je, het is dit jaar echt hollen of stilstaan. Of het is warm, of het is van die gure noordwestenwind met dunne buien, zoals we vorige week hadden. Het is wel interessant weer.
0: Ja, voor een weerman wel, ja. Maar ik denk dat vakantiegangers daar toch iets anders over denken, hoor.
1: Nou, als je deze week in de week al vrij hebt, dan zit je goed. En krijg je vanaf volgend weekend vrij. Dan denk je, nou, waarom net nu?
0: Precies. Zo oneerlijk voelt dat dan, hè?
1: Nou ja, de zomer is nog lang. Dat wordt echt wel rechtgezet.
0: Ja, en binnen een week kan er ook veel veranderen, Hans.
1: Ook dat.
0: Nou, goed.
1: Laat ik daar maar niks over zeggen.
0: Precies. Hey, dankjewel dat je ons bijgepraat hebt. En een hele fijne zondag in ieder geval, hè?
1: Hetzelfde. Een fijne morgen.
0: Ja, joe, dag. Ja, twee jaar geleden was ik in Berlijn. En het volgende nummer heeft toen dat hele weekend en nog een week daarna door mijn hoofd gespookt. Want wat is het toch een treffend nummer. Over de muur, Klein Orkest.
2: Thuis op zondag.
3: Oh.

Een dikke hit in de jaren 80. Carly Simon, Coming Around Again. Kijken we eventjes naar wat uitgaanstips had ik beloofd. Nou ja, er staat niet heel veel voor deze zondag gepland. Ik denk in verband met de vakantietijd. Maar wel leuk als je denkt, hé, waar kan ik naartoe gaan? Vandaag is de afsluitende dag van de zomerfeesten Rietmolen. Die zijn donderdag al begonnen en vandaag dus de laatste dag. En vanmiddag tussen 12 en 3 een uitdagende zeskamp met allerlei teams, buurten, verenigingen, noem maar op, die het tegen elkaar sportief gaan opnemen. Ik denk heel leuk om dat te zien daar in Rietmolen. En vanaf 4 uur vanmiddag is daar dan een muzikale afsluiting met Hard to Get, de buurman en buurmanshow en DJ Jobo. Dus de zomerfeesten Rietmolen vanmiddag en ook vanavond duurt dat nog voort. En meer tips volgend uur in Thuis op Zondag.

Luke Combs, Fast Car. En onder de klanken van James Last zeg ik, blijf lekker bij ons. Ook het volgende uur nog heerlijke zondagmorgen muziek bij Thuis op Zondag. Tot straks aan de andere kant van het nieuws.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Withercombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Withercombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS.

0: republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Radio Oost. Thuis op zondag.
7: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Heerlijk rustig muziek van Paolo Conte, Max.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Ja, een hele goede morgen. Welkom bij het tweede uur alweer van Thuis op zondag. Op deze zondag 12 juli. Tot 12 uur ben ik bij je met muziek, uitgaanstips, nieuws, wat gesprekjes, weer en nog veel meer. Volgende week trouwens op deze plek Tanja Reinders, die onze Bas Treffers zal gaan vervangen op de zondagochtend tussen 8 en 10. En Tanja, volgens mij luister je en ik heet je nu alvast van harte welkom hier in de studio tussen 8 en 10. En dan los ik jou volgende week vanaf 10 uur zoals gebruikelijk weer op die zondagochtend. Ja, Bas, voor jou zal het wennen zijn na al die jaren dat je het vaste stemgeluid was hier op de zondagochtend. En dat geldt natuurlijk ook voor onze luisteraars. Dat even wennen is dat er geen mannenstem meer is op de vroege ochtend, maar dat weer een vrouw bij komt. En Bas, ik wil je in ieder geval danken voor al die mooie jaren. Hebben we natuurlijk vorig weekend ook al wel gedaan, maar bij deze, het gaat je goed, geniet van je pensioen. Het is dik verdiend en geniet er maar lekker van. Afscheid nemen is niet makkelijk. Hier komt Dean Lewis. How do I say goodbye?
1: Thuis op zondag.
2: Radio Oost. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Houten hart van de Puma's. Als je niet weet hoe je energie kwijt moet, dan heb ik een leuke tip. Je kan vanmiddag naar het Springkussenfestival op het Van Heekplein, dus Hartje Enschede. Klauteren, klimmen, stuiteren, misschien leuk om met de kinderen naartoe te gaan. Want dat plein verandert in een paradijs vol kleurrijke springkussens. Heb van je kinderen dan geen last meer. En zelf ga je er lekker rustig bij zitten. Neem je lekker een drankje en denk je, het zal allemaal wel. Vanmiddag, of leuk gewoon om naar te kijken, het Springkussenfestival in Enschede tussen 12 en 5.

Ja, heerlijk nummer. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Burbujas de Amor van Juan Luis Guerra of Kiera. Dat weet ik niet helemaal. Hou me te goede hoe ik dat precies moet uitspreken. Kijken we even naar het nieuws. En zojuist kwam even een verslaggever van de nieuwsredactie hier bij mij lopen in de studio. Want die zegt dat 175 huishoudens in Zwolle momenteel zonder water zitten na een gesprongen waterleiding. En dat is het geval aan de Forsterweg in Zwolle. Zodra daar meer nieuws over bekend is, praat ik je uiteraard bij. 175 huishoudens in Zwolle moeten het op dit moment even zonder water doen. Dus na die gesprongen waterleiding daar in Zwolle. Dan is er gisteravond iemand ter hoogte van de Kanaaldijk Noord in Lemelenveld door nog onbekende reden te water geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En hoe het met hem of haar gaat is nog niet duidelijk. Zwolle en Hardenberg vragen initiatiefnemers hun bouwprojecten snel aan te melden voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie, je weet wel, de druk op ons stroomnetwerk, wordt gewerkt met een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen. Voor woningbouw en onderwijs kunnen gemeenten vanaf oktober een vervroegde aanvraag indienen. En honderden keren per jaar moeten burgemeesters in Overijssel een ingrijpend besluit nemen. Moet iemand gedwongen worden opgenomen omdat diegene gevaar is voor zichzelf of de omgeving. En alleen al in Enschede gebeurt dat zo'n 150 keer per jaar. En dan nog een zorgbericht op onze site. Want zorgmedewerkers die willen na de coronapandemie niet meer dat bewoners volledig worden geïsoleerd. Bewoners van verzorgingshuizen werden tijdens die coronapandemie zwaar geraakt. Dat weten we allemaal. Ze mochten geen bezoek ontvangen en leefden soms lange tijd geïsoleerd. Dit en andere verhalen op onze website rtvoost.nl en in de app. Ja, dan kijken we nog eventjes naar het weer. De grijze plekken die vanmorgen wellicht her en der nog boven onze provincie te zien waren. Die grijze deken, die lost echt heel snel op. Dat zei ook onze weerman Hans Nienhuis vorig uur. En wat dan volgt is een zonnige dag met maxima van 26 graden in de kop. En 28 of 29 graden maar liefst in het zuidoosten. Wordt een fijne zondag. Veel zon en lekkere muziek daarbij.

Om bij weg te dromen, Sailing Christopher Cross. Even een update van de gesprongen waterleiding daar in Zwolle. Ik vertelde net, 175 huishoudens zitten momenteel zonder water daar aan de Forsterweg. En we krijgen een melding dat rond 1:30 dat allemaal verholpen moet zijn. Dus er is goed nieuws. Rond 1:30, als het goed is, dan hebben alle huishoudens daar in Zwolle, die 175 getroffen, huishoudens hebben weer water.

Raccoon and I Love You More. En ja, ik vertelde net dat het om 13:30 dus weer het water daar aan de Forstenweg wellicht wel weer beschikbaar is. Ja, dat duurt dan natuurlijk nog wel een aantal uurtjes. Dus ik kan me voorstellen dat mensen daar in de omgeving Forstenweg in Zwolle toch wel eventjes onthand zijn, om het zo maar te zeggen. Hè. Onze technicus zei ook, je zou maar even met een baby zitten en je hebt geen water. Hoe ga je dat allemaal doen? Nou, hopelijk in Zwolle helpt men elkaar en vooral de mensen daar dus in de omgeving Forstenweg. Want die moeten het een paar uurtjes doen zonder water. Hopelijk is het allemaal eerder verholpen. En als dat zo is, dan houden je daar natuurlijk van op de hoogte. Even wat uitgaanstips als je denkt, hey, wat zal ik vandaag eens gaan doen? Nou, dit weekend organiseert de Nederlandse Bijenhoudersvereniging de landelijke Open Imkerdagen. En iedereen is welkom een kijkje te nemen in die interessante bijenkast. Ja, hoe gaat dat nou eigenlijk, dat maken van honing en het wonderlijke verhaal van de honingbij? Je kan ook even kijken op de site www.bijenhouders.nl. En vanmiddag in Weekend Overijssel heeft José de Bruin daar een nader gesprekje over, als je dat interessant vindt en er meer van wilt weten. Ze praat dan met een imker. In Ommen is deze week de expositie en ook vandaag dus Kunst onder de wieken te zien. Het thema is beelden uit het dierenrijk. En nou moet ik even iets naar boven scrollen. Ja, in Molen de Konijnenbelt aan de Zwolseweg. In Ommen zijn afwisselende exposities te zien. En ook is altijd een van de kunstenaars aanwezig om te vertellen over het werk. Dus Kunst onder de wieken in Molen de Konijnenbelt aan de Zwolseweg in Ommen vanmiddag tussen 1 en 5. Als je denkt, nou, naar binnen, dat zie ik niet zo zitten. Prachtig weer, ik wil lekker wandelen. Dan kan dat in de kasteeltuinen van Twickel. In het park in Engelse landschapsstijl. Daar vind je meerdere tuinen met een heel eigen sfeer. En ik heb me gisteravond nog door iemand laten vertellen dat de tuin daar op dit moment volledig in bloei staat. Dus ga daar lekker naartoe. Dat kan nog tot 5 uur. Is overigens niet geheel gratis, dat je dat weet. Ja, net over de grens in Bad Bentheim kun je vandaag genieten van glanzend chroom. In de spa-tuinen van de specialistische kliniek die daar in Bad Bentheim is. En dat is een oldtimer treffen. Als je denkt, glanzend chroom, waar staat dat dan voor? Een oldtimer treffen met moderne klassiekers en auto's uit de naoorlogse economische bloeiperiode. Tot meer dan 100 jaar oud. Er zijn heel zeldzame voertuigen te zien. Nou, iedereen is welkom. De toegang is gratis en het is de hele dag daar.

Andrew Gold, thank you for being a friend. En daarvoor Dionne Warwick met Heartbreaker. Nou, ik heb nog een paar laatste uitgaanstips voor vandaag. Want er zijn ook zomerfeesten in Schuinensloot. Vanmorgen begon dat met een kerkdienst op het festivalterrein. En vanaf 12:30 vanmiddag begint daar de obstacle run. En dat is rennen en ploeteren door de landerijen en de sloten van Schuinensloot. Het is daar prachtig. Dus ook als je niet mee wilt ploeteren, kan je er gewoon lekker naartoe gaan. Misschien wel met de fiets of zo. En dan kan je anderen zien zweten. En aansluitend zijn er verschillende bands op het podium, waaronder Dirty Dog, Fellow Villagers en Johnny Again. En in Deventer, daar kun je straks om 11:00 terecht in het Worpplantsoen voor een zeldzaam mooi event. Zo heet dat event ook, zeldzaam mooi. Met zeldzaam mooie producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Heel veel producten zijn handgemaakt, zelf ontworpen en ook in kleine oplages geproduceerd. Dus wil je iets bijzonders, dan zul je daar naartoe moeten, naar het Worpplantsoen in Deventer vanaf 11:00. Er is ook live muziek. De toegang is gratis. Je kunt er nog tot 6:00 vanavond terecht. Ja, en je kan ook gewoon lekker blijven luisteren naar Thuis op Zondag. Want straks tussen 10 en 11 blijf ik er gewoon. En hebben we de column van Remco Keijzer. We hebben de vakantieplaat. Er komt een boek uit over Klaasien Uitzalk. Weet je nog wel? Klaasien Uitzalk. Jawel, die kruidenvrouw die zo landelijk bekend werd. Ik ga praten met de auteur. Dit en nog veel meer. Blijf lekker luisteren. Tot straks na 10:00.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers aan tafel.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers
6: aan tafel!
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fcTwente.nl/grondlegger.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm in de

0: deze momenten is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: I'll be your baby tonight. Robert Palmer en UB40.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Een hele goede morgen. Welkom bij dit derde uur alweer. Thuis op zondag en fijn dat je luistert. Ja, het is zomer in Overijssel, ook bij ons op Radio Oost. Dus lekker veel zomermuziek. De vakantieplaat straks, de plaat van Poorthuis en de column van Remco Keizer. In volgend uur tussen 11 en 12 neemt de boswachter ons weer mee de natuur in. Spelen wij de quiz Wet Idat, kun je een mooi boekje winnen. En horen we de limerick van Willem. Pak een lekker bakje koffie, een mokje thee. Geniet met mij mee in het zonnetje of waar je ook maar bent. Dit is jouw zondagmorgen met...
1: Thuis.

0: Ja, dit krijg je als je twee kanjes bij elkaar zet. Michael Jackson en Paul McCartney, CCC. En daarvoor Thomas Bergen, als je de keuze had. We gaan naar de column van Remco Keijzer van de Heino's. En Remco, den was wat kwiet.
1: Column op zondag. Remco Keijzer.
2: Goeiedag allemaal. Volgens mij heeft bijna iedereen wel een favoriet kledingstuk. Zo eentje die je al jaren hebt en veel vaker draagt dan al die andere spullen die bij jou in de kast hangt. De kast hangt vol, maar 9 van de 10 keer pak je toch weer die ene broek of dat ene shirt. Omdat het zo lekker zit. En misschien brengt het voor uw gevoel wel geluk. Al zit dat laatste natuurlijk vooral tussen de oren. Ik had ook zo'n favoriet. Een lichtblauwe spiekerblouse. Zo'n blouse waarbij ik iedere keer als ik hem aantrok even dacht... Stido goed, Keizer. Ik zag hem een paar jaar geleden in een winkel hangen en was meteen verkocht. Ik twijfelde zelfs nog even om de 2 mee te nemen. 1 voor nou en 1 als reserve. Gelukkig wist ik mezelf nog net in bedwang te halen. Jarenlang droeg ik die blouse met veel plezier. Tot ik op een dag dacht, verrek, waar is dat ding? Eerst dacht ik nog dat hij bij de was zat. Maar na een paar dagen zoeken wist ik het zeker. Hij was weg. Wasmandenleug, kast overhoop, nergens te vinden. Omdat ik veel onderweg ben, kon hij overal liggen. In een kleedkamer, na een optreden, bij Mark, onze bandchauffeur, of misschien wel ergens anders waar ik was geweest. Bij Mark lag hij niet. En alle optredenslocaties afbellen, dat voelde als zoeken naar een speld in een heuberg. Toen schakelde ik mijn dochter in. Die heeft het geheugen waar u tegen zegt. Ik vroeg haar, weet je nog of papa die lichtblauwe blouse aan had toen wij in april op de Schelling waren? Na even nadenken, zei ze, volgens mij wel. Het was tijdens het eten. Kiek, een aanknopingspunt. Toevallig moest ik een paar weken later weer naar de Schelling. Dus rechtstreeks vanaf de boot liep ik naar hetzelfde hotel. Is hier misschien een lichtblauwe spiekerblouse blijven hangen? De medewerker zuchtte diep. Meneer, weet u wel hoeveel spullen hier dagelijks blijven liggen? Ik zei nee, en dat is ook niet mijn vraag. Mijn vraag is, bewaart jullie gevonden voorwerpen? Dat deden ze. Nou wat zoeken tussen de gevonden spullen kwam het antwoord. Nee, mijn blouse zat er niet tussen. Ik liep weer naar buiten, met de blouse, maar zonder de blouse. Toch bleef het knagen. Dus keek ik af en toe in een kledingzaak of online of ik een vervanger kon vinden. Niks leek erop. Tot ik uit onverwachte hoek de gouden tip kreeg. Daar hing bijna een identieke blouse op me te wachten. Die heb ik natuurlijk meteen gekocht. En toen? Afgelopen dinsdag haalde ik samen met mijn kinderen de caravan uit de stalling voor de Zwarte Cross. Ik sloot de stroom aan en keek nog even 1 keer rond voordat ik de deur dicht wilde doen. Ik trok de hangkast open. Halleluja! Alsof er een magisch blauw licht uit de kast kwam. Daar hing hij, moederziel alleen, al die tijd netjes aan een hangertje. Jongen toch, daar ben je. Ik geef eerlijk toe, ik heb heel even een klein vreugdekreetje geslaagd. Zo blij als een kind. De blouse ging meteen de was in en hing een dag later broederlijk naast je splinternieuwe opvolger aan de waslijn. Machtig mooi. Still got the blues. Maar dit keer gelukkig in de meest positieve betekenis die je maar kunt bedenken. Ik wens jullie een prachtige zomer en tot de volgende keer. Ajo.

0: Frans-Duits, je denkt maar dat je alles mag van mij. En wat ben jij voor een vrouw? Ja, wat voor een vrouw was zij? Klaasje Roodstein van den Brink. Ja, je denkt misschien wie? Ja, Klaasine Utzalk. Ja, die inderdaad. Geboren 13 maart 1919 alweer. Overleden 5 juni 1997. Maar bij menig een van mijn generatie, en zeker de oudere generaties, staat ze nog behoorlijk helder op het netvlies. Klaasine Utzalk, zij zette Zalk op de kaart. Ze zette de regio op de kaart met haar mooie uitspraken, met haar kruidenkennis en wat al niet meer. Er komt een boek van haar binnenkort. En aan de telefoon heb ik Joep Boerboom, de schrijver. Goedemorgen, Joep.
1: Goedemorgen, Monique.
0: Hallo. Een boek over Klaasine. Er zullen vast meerdere boeken over haar zijn, toch? Of niet?
1: Nee. Ze heeft zelf de nodige boeken geschreven. Met kruidentips, met volksverhalen. Maar er was nog niet een boek over haar. Dus ja, ik vond het eigenlijk wel hoog tijd dat er een keer kwam.
0: Ja, zeker. Want Klaasine, dat was toch echt een fenomeen in de jaren 90, hè?
1: Ja, ik denk dat de jongere luisteraars haar helemaal niet zullen kennen. Nee. Want na haar overlijden is ze snel in de vergetelheid geraakt. Maar in de jaren 90 was ze niet uit de media weg te slaan. Ze zei ook overal ja tegen. Ze werd eind jaren 80 bekend met haar wekelijkse bijdrage in een middagmagazine, Passage, bij de NCRV. Daar vertelde ze over kruiden en hoe je daarmee kon genezen, maar ook hoe je met simpele huismiddeltjes zaken kon oplossen. Nou, dat leidde tot een boekenreeks. Dat werden bestsellers. Allerhande dingen over de natuur heette die boekjes. En ja, in een hele korte tijd werd ze een fenomeen. Maar goed, ze was al op leeftijd in de 70. En in 97, zoals je al zei, overleed ze. En ja, daarna is ze ook weer snel vergeten door mensen. Dus daar ga ik hopelijk met het boek verandering in brengen.
0: Aha, ja. Want hoe kon het eigenlijk, Joep, dat zo'n vrouw, zo'n schijnbare, normale, gewone huisvrouw, zo bekend werd in korte tijd?
1: Ja, nou, dat was ook de vraag die ik had. Want toen ik aan het project begon, wist ik zelf niet heel veel over Klaasine. Maar ik kwam er dus achter dat ja, ze eigenlijk in die laatste jaren, in de jaren 90, oogste wat ze al decennia lang had gezaaid. Rond haar 50ste is ze begonnen met het langs verenigingen van plattelandsvrouwen gaan. Daar hield ze verhaaltjes, vertelde ze verhaaltjes, volksverhalen. Maar deelde ze ook kruidentips. En ze sprak dan vaak in dialect. En dat was echt een hit. Dus ze deed dat jarenlang wel 3-4 keer in de week. Dus regionaal was ze al best wel bekend. En ook wel buiten de regio kwam ze dus bij verenigingen. Maar echt de landelijke doorbraak die kwam dus pas eind jaren 80 toen ze op de radio en op televisie kwam.
0: Ja, heb je haar zelf ooit ontmoet?
1: Nee, ik heb haar niet ontmoet. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat mijn eerste associatie was met Berendien Uitwisp. En dat hoor ik van meer mensen terug. Het was een parodie die Kees van Kooten en Wim de Dien maakten op Klaasine Utzalk.
0: Ik heb ze hier nog even voor mij op de computer, Joep. Ja. Ik denk eventjes nog even kijken. En ja, dat is toch wel geweldig legendarisch hoe het kruidenvrouwtje werd gepersifleerd door Van Kooten en de Bie.
1: Ja. En zo zag je ook dat op die manier, ja, ze was ook wel tot op zekere hoogte een soort parodie op zichzelf. Want ja, bij een parodie dan vergroot je vaak dingen uit. Maar bij Klaasine viel er weinig uit te vergroten. Want ze was al heel markant in hoe ze sprak en de gekke dingen die ze zei. En daarom denk ik ook dat ze zo'n gewilde gast was op radio en tv. Want ze zat nooit om een antwoord verlegen. Ze had overal een mening over. Ja, dat was natuurlijk welkom bij alle talkshows en andere programma's.
0: Ja, absoluut. Hey, en nou schreef zij en sprak zij heel veel in dialect. Ik hoor bij jou weinig dialect. Hoe heb je daarmee gered als je in haar verdiepen wilt?
1: Ja, dat was soms wel lastig. Want behalve dat ze dialect sprak ze ook nog heel snel. Hè? En dan zat ik dus soms tv- of radioopnames terug te luisteren. En dan dacht ik, wat zegt ze nou? Maar ja, daar bleek wel een soort simpele oplossing voor. Namelijk om de opname vertraagd af te spelen.
0: Ah.
1: En dan hoorde je Klaasine ineens in een normaal spreektempo. En haar gesprekspartners in één keer heel langzaam praten. Nou ja, op die manier kon ik het aardig volgen.
0: Dat is wel een mooie tip voor iedereen die dialect lastig vindt. Gewoon wat langzamer afspelen, dan is het te verstaan dus.
1: Ja, en ik kreeg ook de tip, en dat werkte ook, om als het geschreven dialect was, want ze heeft ook boeken in dialect geschreven, om het hardop te lezen.
2: En heel dan, goed.
1: Snap je het vaak al sneller.
2: Ja, slim, een hele slimme tip. Ja,
1: en ik woon zelf in Zwolle, dat is eigenlijk op een steenworp van Zalk. Ja, ik woon al een hele tijd hier in de regio, dus de tongval is mij niet onbekend.
2: Nee. Hey, en heb je nog op iets bijzonders gestuit, zeg maar, nu je zo in haar verdiept? Iets waarvan je denkt, van, nou, dat wist een menigeen of dat weet menigeen echt nog niet over haar?
1: Ja, nou, wat ik wel bijzonder vond, is dat... Kijk, Klazien staat bekend als een hele resolute, sterke vrouw. Hè, zo komt ze over, die nooit ergens problemen mee heeft en overal een oplossing voor. Maar ik ben ook in haar verleden, in haar geschiedenis gedoken, in haar persoonlijk leven. En ik heb via briefwisselingen die ik in handen heb gekregen, ontdekt dat ze vroeger in de tijd dat ze net moeder was, ook echt een moeilijke periode heeft gehad. Dat ze overspannen was, helemaal geen puff had. Ook wel een beetje een moeizame relatie met haar dochters, zeker toen die in de puberteit kwamen. Nou, dat zijn geen dingen die je in eerste instantie meteen met Klazien associeert. Dus ja, ik vind het wel mooi dat ik op deze manier ook een beetje de mens van vlees en bloed achter het typetje kan laten zien.
2: Ze heeft ook nooit veel, denk ik, over zichzelf verteld verder. Hè? Wel over haar kruiden en zo. In die rol bleef ze altijd. Inderdaad, overal een mening over, maar over haar persoonlijke leven, denk ik, hebben we nooit zoveel gehoord.
1: Daar was ze heel selectief in. Ze vertelde heel vaak veel over haar jeugd. Ze groeide op bij haar... Haar grootouders en de tante die nog daar in huis woonde. En daar had ze altijd hele verhalen over. Maar ze zei veel, of ze sprak veel, maar zei weinig eigenlijk. Hè? Dus ze ratelde maar door. En dat was ook een beetje om, denk ik wel eens, om zich niet in de ziel te laten kijken. Als het echt persoonlijk werd, dan werd het moeilijk. En wat ik zei, ze was een graag geziene gast op radio en tv... Maar ik vond ook wel, als ik terugkijk, dat journalisten ook vaak wel heel snel genoegen namen met de antwoorden die ze gaf en ook niet doorvroegen. Dus ik heb mijn best gedaan om in het boek een stapje dieper te gaan en ook wat meer te laten zien van haar binnenwereld.
2: Dus jij bent toch in haar ziel ook gedoken. Joep Boerboom, wanneer kunnen we dat boek over Klazien, zoals ze ook al zei, Klazien Oetzalk, gaan zien en kopen?
1: Ja, het verschijnt 24 augustus, maar het staat nu al online bij de uitgever en boekhandels. Dus mensen kunnen het al bestellen, maar vanaf 24 augustus leverbaar.
2: Ja, hartstikke mooi. Wat voor gevoel hou jij aan haar over nu het boek daar klaar is?
1: Een dubbel gevoel. Ik denk aan de ene kant vind ik het ongelooflijk met wat voor een energie zij haar verhaal heeft uitgedragen. Over de kruiden, maar ook het opkomen voor het platteland, voor de streekcultuur, voor het dialect. Dat vind ik een hele mooie kant. Maar ja, wat ik zeg, ik heb ook ben in haar privéleven gedoken. Mm-hmm. En het was ook wel een vrouw die heel stellig en resoluut was. En dat was voor de tv-kijker heel leuk en grappig. Maar ik denk voor haar naasten niet altijd makkelijk.
2: Oké, twee gezichten. Niks menselijks was haar vreemd, zeggen we dan maar. Goed, we gaan... Ze was een veelzijdige vrouw en ik moest al even helemaal in herinnering gaan. Maar ze heeft zelfs ook nog nummers uitgebracht. Eentje samen met André van Duin. Daar gaan we naar luisteren. Joep Boerboom, dank je wel. Eind augustus, dus 24 augustus, het boek over Klazien Oetzalk. En hier deed ze ook aan mee. Jas aan, jas uit.
3: Hallo Klazien, tijd niet gezien.
4: Hallo Gerard, kom je koffie drinken?
3: Nee, ik heb zo last van mijn schouder.

0: uit. Oh, ik ga verkeerd. Ik ben eruit. Wacht even. Ik begin opnieuw. Jas uit, jas aan. Bedankt, Klaasien.
1: Wat helpt wel?
0: Ja, zeker weten.
1: Beste jong, beterschap.
0: Terug naar Zalk, hè?
1: Ja, dag Gerard.
2: Terug naar Zalk, ja. Het zette Zalk, zoals ik al zei, op de kaart. Klaasien Oet Zalk. Eind augustus verschijnt er een boek over haar. En dit was André van Duin samen met Klaasien, jas aan, jas uit. We hebben veel iconen in Nederland gehad. En dit was er ook een. Zangeres zonder naam, Mexico.

Ja, en deze was een verzoekje in het kader van de vakantieplaat. Iemand zei, een vriendin van mij ging hier ooit tijdens trouwen tijdens de vakantie in het Geniep in Cancún. En we hebben dat nummer toen geregeld gezongen. De zangeres zonder naam, die trouwens de eerste versie van dit nummer Mexico al opnam in 1960. En later in 1986 werd dat een hele grote hit na haar legendarische comeback optreden in Pop Tempel Paradiso. Heb jij ook een vakantieplaat of vakantieherinnering? Welk nummer brengt jou nou in vakantiesfeer? Mag in Duits, Engels, Frans zijn of wat dan ook? Mail dan naar thuisopzondag@rtvoost.nl.

0: Zo'n lekkere meezingen. The Longest Time van Billy Joel. En we hebben even een update van Vitens gekregen over die gesprongen waterleiding daar in Zwolle. Het blijkt om 157 huishoudens te gaan in Zwolle. Die zitten zonder water na een lekkage aan een waterleiding bij de Voorsterweg. Vitens verwacht rond 2:30 het probleem te hebben opgelost. En door die lekkage ligt ook een naastgelegen parkeerplek onder water. En dat zorgt dan weer voor heel veel waterpret bij kinderen uit de buurt. Ja, dan kan je er ook maar beter iets leuks van maken, nietwaar? Het probleem werd vanmorgen rond 7:30 ontdekt. De weg werd afgesloten en de reparatiewerkzaamheden zijn dus inmiddels in volle gang. Het is nog niet bekend hoe dat lek kon ontstaan. Het ging om een spontane leidingbreuk onder de grond, zegt een woordvoerder van Vitens. En dan is het heel vaak heel moeilijk om die oorzaak te achterhalen. Vanmiddag dus rond 2:30 hopelijk alle problemen voorbij. En tot die tijd helpt elkander en maak er het beste van. En de kinderen, die genieten daar in ieder geval leuke foto op onze site, dus ga even naar rtvoost.nl.
1: De plaat van Poorthuis.
2: Afgelopen weken heb ik in de plaat van Poorthuis regelmatig aandacht voor regionaal talent gehad. Dat doe ik vandaag ook. We gaan zo luisteren naar Fons Veurink uit Zwolle. Afgelopen week stond hij op het podium bij het Afrotros muziekfeest op het plein. Het was voor Fons een thuiswedstrijd en dat was goed te merken. Ruim 15.000 man ging helemaal uit de plaat bij zijn optreden. Laten we maar eens gaan luisteren naar zijn grootste hit tot nu toe, Feesie. Een nummer met inmiddels 2 miljoen streams op Spotify. Hier is Fons Veurink met Feesie.
3: Hey maat, waar is het Feesie dan? Tijd om te knallen, vrienden.

Ja, het was een groot feest daar in Zwolle. RTV Oost heeft daar trouwens ook opnamen gemaakt. En die gaan we zeker nog uitzenden. Fons Veurink. En ik heb al contact met hem. En straks vanaf september hebben wij tussen 11 en 12 op de zondagochtend weer artiesten. En dan zal hij ook zeker langskomen, want die banden liggen er al. Ja, we gaan richting het einde van het uur, maar niet voordat ik vertel dat we het volgend uur nog volop dingen hebben. We gaan natuurlijk de quiz spelen straks. Ik ga je meer vertellen over de RTVO's luchtballon. Jawel, ik heb er zelf in gezeten en jij kunt ook mee. Straks vertel ik wat je daarvoor moet doen. Maar hier is eerst Rob de Nijs met Foto van Vroeger. Blijf lekker bij ons, want na de reclame dan meld ik mij weer met heel veel lekkere muziek met nog een heerlijk uurtje thuis op zondag.

0: zwembad.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet, verspreid over het land, 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven.

0: Nog steeds over de heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Vers aan tafel, vers aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers
5: aan tafel.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers
5: aan tafel.
6: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
8: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: gaat weer veel te snel zeg. Het laatste uurtje alweer van Thuis op Zondag. Met straks de natuurtip van onze boswachter ergens in de provincie. De quiz Weddy dat met een hele leuke vraag en je kan een mooi boekje winnen. En we hebben weer de limerick van Willem en hij is er goed in. En we gaan luisteren wat die limerick deze week is. En hoe kom je aan een instapticket voor onze RTVO's luchtballon? Ik heb zelf meegevaren vrijdag instap hoor, straks meer daarover. Het is geweldig over Overijssel van boven. Dus blijf luisteren, want dit is...
1: Thuis

0: Een oudje uit de jaren 60, Baby Comeback van de Eagles.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.

Ja, 20 seconds van Ruben Hillen. En ik krijg net een heel lief verzoekje binnen. Hoi Monique, kun je misschien een plaatje draaien voor mijn man Giel Jansen? Die heeft een nieuwe hartklep gekregen en is geholpen aan een aneurysma. Hij knapt nu een beetje op. Is 6 weken geleden, zou ontzettend fijn zijn. Marianne Jansen, Magiels, ik weet dat je een heel trouwe luisteraar bent van ons programma. En natuurlijk wil ik een mooi plaatje draaien voor jouw man Giel. Ik vind deze mooi. Verdammt, ik lieb dich.

0: als we dit geluidje horen, dan weten we dat het weer tijd is voor de boswachter. Deze zomermaanden, elke zondagochtend rond de klok van 11:15... ga ik eens even een praatje maken met een boswachter ergens in onze provincie. En vanmorgen is dat Nico Arkes van het Vegdal. Goedemorgen, Nico.
1: Goedemorgen, Monique. Wat heerlijk om met violen op zondagochtend wakker gemaakt te worden. En je te mogen ontmoeten.
0: Wat fantastisch. En ik stel me dit altijd voor bij het beroep van de boswachter, dat je dit gevoel krijgt, zeg maar, van die blij buiten zijn.
1: Nou, helemaal mee eens. Ik kan niets anders dan beamen. Ik was vanmorgen lekker vroeg. Ik heb de wandeling langs het Arie Koeland gedaan. De Arie S-wandeling. En ik heb hier nu voor deze uitzending ben ik geland op het Junekoeland. Met een prachtig uitzicht. Ik denk, ik zit
0: Beschrijf, dat willen we weten op radio.
1: Och, nou, ik zal proberen het met woorden te beschrijven. En de geuren kan ik natuurlijk eerst vertellen. Hmm. Je moet je voorstellen dat je een beetje in de keuken zit, met een Franse keuken. Met geuren van wilde tijm. Oh, die heel kruidig ruiken. Geel walstro. En ik zie dan uit over een paar bulten van de gele weidemier. Met wilde tijm, geel walstro, vechtanjer, oftewel de steenanjer, vechtanjer.
0: Vechtanjer, wat is een vechtanjer?
1: Ja, de vechtanjer, dat is onze trots van het Vegdal. Als de mensen die in het Vegdal rijden, zien altijd zo'n mooie vlag met zo'n witte bloemen in dit geval en een roze vlag. Maar die roze kleur, dat is de kleur van de vechtanjer. Eigenlijk had hij andersom gemoeten. Maar de vechtanjer, dat is het beeldmerk van het Vegdal. Die groeit hier in die stroomdalgraslanden. En ja, dat is ook een raar woord. Voor boswachters is dat heel vanzelfsprekend, een stroomdalgrasland. Maar we vinden deze soorten die ik net noemde, zoals de vechtanjer, geel walstro en wilde tijm, veelal in het winterbed van de Vecht. Daar waar de Vecht af en toe het buiten zijn oevers treedt. Dat noemen we dan stroomdalgraslandsoorten.
0: Ik vind het een mooi woord voor galgje trouwens, maar ik had het niet zomaar paraat.
1: Hartstikke. Nee, die moet je verarresteren. Stroomdalgraslandsoorten. Nou, dat is fantastisch. Maar dat is echt heerlijk om daarin te begeven. En je hoopt dan natuurlijk ook dat je heerlijke vogelgeluiden op de achtergrond hoort. Zoals het tjiftjaf hoorde ik net. Ik had gehoopt dat ik de veldleeuwerik ook nog even tegenkwam. Maar die heb ik vanochtend niet gehoord. Dus ik denk dat het al te warm was voor mij. Ach, volgens mij hoort het toch in de verte.
0: Oh, okay. Ontzettend fijn. Maar mooi dat jij ons ook wijst op plantjes, vogels en alles. En hoe ziet jouw dag er nou uit, Nico? Heb je dienst vandaag?
1: Ik heb vandaag geen dienst. Niet anders dan dat ik vandaag even bereid ben om dit interview te geven. Mm-hmm. Maar ook als ik geen dienst heb, mag ik mij heel graag begeven in mijn geliefde Vegdal. Het is fantastisch om hier te mogen wandelen en te mogen zijn. En als je dan dagen van de boswachters doorneemt, ja, we hebben verschillende boswachters natuurlijk. Boswachters die met beheer bezig zijn, met maaiwerk, met hooilandbeheer, met een begrazingsbeheer. Maar je hebt ook boswachters die met ecologie bezig zijn. Dat zijn boswachters die met de plantjes en de beestjes aan het onderzoeken zijn, welke soorten er allemaal zijn. En je hebt ook boswachters die vertellen over het verhaal van het Vegdal, van de educatie, zeg maar, voorlichting. Nou, daar ben ik er onder andere één van.
0: Ja, en Nico.
1: En ik mag heel graag mensen meenemen in het gebied om de schoonheid van het Vegdal mee te maken en te beleven.
0: Zoals jij vertelt, dan wil ik eigenlijk gelijk met jou op pad. Hey, één vraag, hè, dat wil ik eigenlijk altijd weten. Ik zal een beetje zachtjes stellen, want je moet misschien het antwoord ook maar zachtjes geven. Ga je wel eens gewoon een half uurtje gewoon op je rug liggen, niks doen, onder werktijd?
1: Wat denk je dat ik nu mee bezig ben?
0: Oh, ja, maar het is geen werktijd, zei je net.
1: Nee, maar interview is toch ook een beetje werk, zeg maar.
0: Ja,
1: maar
0: toch
1: doe ik ook met hobby. Maar ik lig met mijn neus in de wilde tijm. En ik zal het een beetje dichterbij houden. De bijtjes die zijn allemaal weer weg. Maar het zoemt hier, het danst hier. En het is heerlijk om hier gewoon even tussen te liggen. En ik gun het ieder mens. Want weet je, mensen moeten wat langzamer door de natuur heen lopen. Niet de natuur absorberen in een versnelling, maar juist heel langzaam. Ga nou eens gewoon lekker liggen en neem eens de tijd en absorbeer al die geuren en die geluiden die om je heen zijn. Dat is zo waanzinnig mooi.
0: Nico, weet je, ik sla bijna hoor. Als je nog even doorgaat, dan
1: Dat mag op zondagochtend. Op zondagochtend mag je rustig en in slaap worden. Weet je wat ik mensen ook gun? om die vertraging eens mee te maken. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld bosbaden geven. Dat is een fenomeen dat een beetje zijn opmars doet in het Vechtal. En we hebben hier ook mensen die bosbaden geven. Ja. En die nemen je juist mee in die vertraging. En ik heb dat pas geleden ook gedaan. En toen heb ik als boswachter mogen ervaren dat het nog relaxter kan. En dat je nog rustiger de week door kunt gaan.
0: Nico, ik dank je enorm. Bosbaden. En als je denkt van, je kan ook gewoon op die Vecht gaan kanovaren. Dat vind ik ook wel toepasselijk. Kanovaren, is ook prachtig daar in het Vechtal, weet ik.
1: Ja, weet je, als je kanovaren zijn de actieve vormen. Ja. Zeg maar, die zijn altijd goed. Belevingen. Maak belevingen met elkaar in het Vechtal. Maar neem daar de tijd voor. En als je nog een keer met een bosmaat mee wil, dat kan nog, 25 juli. Dan wordt er nog eentje gegeven. Je moet je dan aanmelden via de camping de Klashorst.
0: Dank je wel.
1: En dan die geuren en de kleuren van het Vechtal ervaren.
0: Nico,
1: op zondagochtend.
0: Ik ga je niet langer ophouden.
1: Met een graspiet in mijn mond.
0: Ja, ik ga je niet langer ophouden. Ga lekker verder daar. Geniet van jouw vrije dag. En ik heb daar een heel mooi plaatje bij. Weliswaar niet hier in Overijssel, maar dat speelt zich af in het Gelderse. Dick van Altena zingt over de Rivierenland Express. Dag Nico.
1: Nou, ik ga naar luisteren, dankjewel.

Dick van Altena, de Rivier- en Laandexpress. En Dick van Altena was afgelopen seizoen hier te gast in Thuis op Zondag. En komt ook in het nieuwe seizoen alweer een keertje langs. Want dat hebben we alweer gepland met elkaar. Want hij doet heel veel luisteraars een plezier met zijn donkerbruine stem. Dat is mooi. Over rivieren gesproken, afgelopen vrijdag, ja, zat ik in de RTV Oost Ballon. We hebben bij Oost, mocht je dat ontgaan zijn, een fantastische ballon waar we heel veel mee gaan varen. Hij is prachtig blauw in de kenmerkende kleuren van onze omroep. En hij kan, ja, je kan hem haast niet missen als die in de lucht hangt. En afgelopen vrijdag was dat tijdens de Balloon Fair in Staphorst het geval. En wij waren een van de 40 ballonnen die daar het luchtruim kozen. Het was even spannend of het allemaal nog kon. Want de wind stond vrij hard en we zouden dan richting Zwolle varen. En rondom Zwolle is het weer lastig landen. Je moet er voor of de achter kan weer niet in verband met militair terrein. Afijn, ik dacht, komt het er nog van? Jawel, het kwam ervan. We gingen omhoog, we gingen de lucht in. En met mij in het mandje ook burgemeester Jan ten Katen van Staphorst. Hij had nog nooit gevaren en voor het eerst van zijn leven zag hij ook zijn gemeente van bovenaf. Overijssel van boven, zo heet het programma ook, dat wij maken rond die luchtballon. Het was gewoon fantastisch en hij wees gelijk al, hey, daar is de race. Over rivieren gesproken en hij herkende allerlei markante punten in het landschap. Denk jij, ja, dat zou ik ook wel eens willen ballonvaren. Lijkt me fantastisch met die RTVO's ballon. Nou, dat kan. Ga dan even lekker naar onze site toe. En dan zie je op een gegeven moment op onze site dat je slechts een leuke zomerfoto hoeft te maken. En die hoeft in te sturen om kans te maken om mee te gaan in die ballon van RTVO's. We gaan op verschillende momenten varen. Bijvoorbeeld ook tijdens Twente Ballooning of vanaf 17 augustus op het Hulsbeek in Oldenzaal. Maar ook tal van andere momenten. Dus doe mee. Zorg dat je een mooie foto maakt, een zomerfoto, en stuur die naar ons op. Of hou natuurlijk voor de rest radio en televisie in de gaten. Want er komen vast nog meer acties om mee te kunnen varen met de RTVO's ballon. Teach-in, haha, hoe toepasselijk. Fly away.

0: Heerlijk nummer, Teach In, Fly Away. En ik krijg een berichtje van Ria Voortman uit Almelo, volgens mij. Die zegt, gisteravond nog langs jouw werkplek, Monique, gevaren met een luchtballon. Krijg ik een foto bij, inderdaad, van de RTVO-zendmast. Ik vraag me even af, Ria, of jij dan de RTVO-ballon had, dat die gisteravond ook, of was je gewoon met een andere ballon? Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval overreizen van boven, ook dankzij jou, Ria Voortman. Leuk, mooie, mooie plaatjes. Hoog tijd voor onze quiz.
1: Weet u dat?
0: Weddy dat quiz, die spelen wij natuurlijk weer met de Overijssel Academie. En ik ben blij dat ik nu Harry Scholtmeijer aan de lijn heb. Goedemorgen, Harry.
2: Goedemorgen, Monique.
0: Hallo, lekker. Onze dialectoloog die weer een mooie vraag, ongetwijfeld over dialect, ons gaat voorschotelen. En je weet het allemaal. Als je het antwoord weet, ga bellen of ga appen. Want je maakt dan kans op het boekje Overijssel in 25 vragen hoe het oosten werd wat het is. Nou, Harry, wat heb je bedacht voor ons?
2: Ja, ik heb deze keer een vraag over het dialect van onze mooie hoofdstad, Zwolle.
0: Ja, waar ik dus, ook. En waar we vrijdagavond gingen van Staphorst richting Zwolle. Maar uiteindelijk zijn wij niet in Zwolle, maar in Rauwveen op de grond weer geland.
2: Oh ja, ja.
0: Ja, ja. Maar Zwolle, vertel.
2: Zwolle heeft ook dialect. Ja. Vroeger kon je dat meer horen dan tegenwoordig. Ik hoor tegenwoordig niet heel veel dialect meer in Zwolle. Maar vroeger had je dialect en je had zelfs meer dialecten in Zwolle. Elke wiek die had zijn eigen dialect. Dus je had het dialect van de Kampenpoort, van Diezenpoort, Assendorp, Binnenstad, eigen, allemaal aparte dialecten. Maar er was nog een verschil in dialect. En de alle Zwollenaren die konden dat ook horen. En dan wil ik weten van de luisteraars, wat was dat verschil dat die alle Zwollenaars ook nog konden horen?
0: Okay.
2: Behalve dus als Boras in naar werk kwam, uit welke wiek, was er nog een verschil.
0: Oké, okay. Oeh, dat lijkt me best wel een moeilijke vraag. Dus behalve waar men vandaan kwam, kon je nog wat anders aan dat dialect
2: kon je nog
0: horen?
2: Iets anders horen aan de Zwollenaar aan zijn dialect.
0: Oké, okay, nou.
2: Aan zijn dialect.
0: Ja, nou, ik gooi de telefoonnummer erin. 074-2456-665. Je mag ook appen. Ik moet zeggen, ik hoop wel, dat lijkt me best wel een lastige, maar dan moet je straks maar eens iets meer. Kun je nog ietsjes meer, want er wordt nog niet gereageerd. Nog ietsjes meer vertellen in welke richting?
2: Ja, nou ja, wat voor verschil hij volgt.
0: Ja.
2: Wat voor verschil hij in Overijssel. Dat moeten mensen even over pakken denken.
0: En wat was vroeger heel, heel belangrijk? Wat vond men toen heel belangrijk in een plaats? Wat onderscheiden mensen vroeger van elkaar? Het was nog niet de tijd van de huidskleur en zo. Hè? Dat was toen nog niet zo heel veel.
2: Nee, wie moet het op een ander vlak zoeken?
0: Ja, oké. Nou, wie wacht nog af? Dus wat kon je horen uit het dialect van een Zwollenaar? Dus je kon horen waar die vandaan kwam. Want ik krijg ook al mensen die zeggen Assendorp. Ja, dat is een van de plekken.
2: Ja,
0: de Binnenstad, de Kampenpoort, de Diezenpoort. Dat hoorde je vroeger blijkbaar allemaal aan het dialect. Maar je hoorde nog wat anders.
2: Je hoorde nog iets anders. Heel bijzonders hoor. Ja.
0: Iets bijzonders. Grappig. Aan een dialect kun je veel meer afhuren dan je denkt, hè?
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Ja, je hebt van alles onderzocht. Heb je dat soort dingen ook onderzocht, Harry?
2: Heb ik ook onderzocht. Alleen dit heb ik gehoord van iemand die Zwolle goed kende. Dat was de eerste streektaalconsulente van de IJsselacademie toen nog. De voorganger van Albert.
0: Ja.
2: Dat was Hanneke van Veelsteren.
0: Ah.
2: En die had het weer van haar moe.
0: Ik kreeg wat binnen en ik gooi het er maar in. Op de app trouwens. Je mag ook bellen, hè? 074-2456-665. Ik kreeg binnen Arm en Rijk. Is dat goed? Kon je horen aan het dialect of iemand arm of riek was?
2: Heuren, maar ik ben nog op zoek naar een ander verschil.
0: Oh, oké, dus dat is niet wat wie wilt horen.
2: Nee, de rieke Zwollenaar die spraken niet zoveel dialect. De bellen hebben wel gelikerd, de apper. Dat kon je wel horen van, nou ja. Hoewel er ook wel rieke Zwollenaar waren die ook best dialect konden kopen. Maar
0: iemand zegt,
2: ik ben nog op zoek naar een ander verschil.
0: Ja, het verschil stads of platteland, waar men vandaan kwam.
2: Nee, ook niet. Ja,
0: misschien
2: kort vroeger nog wel horen, maar ik heb het echt over het over stad Zwolle.
0: Ja, in de stad Zwolle. Wat voor onderscheid? De een was van de ene groep, de ander van de andere groep. Denk een beetje in die richting. Wat voor groepen had je vroeger? Waarin onderscheiden men? Waar hoor je niet bij? Man of vrouw, zegt iemand? Nee, ook niet, hè?
2: Nee, dat kun je ook wel zien.
0: Jawel, maar Oh, alsjeblieft nog. Kun je nog iets meer...
2: Ik heb moeilijke vragen gesteld. Ja. Ik heb nog nooit zo'n moeilijke vraag gelozen.
0: Nee, dat dacht ik ook niet. De leeft, iemand zegt...
2: Ook een beetje wat we dachten vandaag.
0: Oh, jawel. Ik zie hier leeft iets. Nee, ook niet. Nee.
2: Ook niet, nee.
0: Ah, hier zegt iemand geloof.
2: Juste, en dat is het.
0: Ja, dat is het.
2: De Oldenzwollenaar die kon horen aan iemand of iemand katholiek of protestant was. En de katholieken die spraken een beetje de kant van Salland op, Raalt en alles. En de protestantse Zwollenaar die spraken een beetje de kant van Kampen op.
0: Goed.
2: En ik heb dat zelf nooit gehoord, maar Hanneke die zei dat Mimo die kon dat onmiddellijk horen aan een Oldenzwollenaar of een protestant of katholiek was.
0: Ik heb hier wel een nummer. Ik heb alleen even door geen... Ja, dat kreeg je via de app. Door geen naam bij. Dus daar gok ik even achteraan voort. Maar hier is wel een winnaar dus. Want geloof, dat is dus het juiste antwoord.
2: Ja. Want als je katholiek of protestant waren, dan kon je horen vroeger.
0: Was dat dan zo'n verschil, joh, in dialect?
2: Jawel. Nou, het is af en toe nog wel verschil. Ook in het Nederlands, hè. Ik geloof het verschil tussen... op de eerste plaats en in de eerste plaats zijn ze proberen altijd. Dat was de ene, maar ik weet niet meer welke groep wat zei hoor, want ik hoor nou alles door mijn naden.
0: Ik zie inmiddels dat het Mirjam Slotman is. Mirjam Slotman, ik neem straks even contact met u op, want u bent de winnaar van de quiz, weet u dat. Ik vind het wel een mooie vraag. Ik wist dit ook niet.
2: Ja, dat is van die dingen. Je zei nou in het Nederlands, als iemand zalig kerst is, dan weet hij ook dat. Nou, dan heb je van katholieke komaf.
0: Ja, dat zeg ik ook wel eens, ja. En zegt iemand die dan van een andere komaf is?
2: Fijne kerstdagen of zoiets.
0: Fijne?
2: Zalig is, ja.
0: Zalig is zoals de pauze, hè?
2: Dat is wel een beetje met katholieken. Ja,
0: toch?
2: Ja, dat komt ook in de protestantse Bijbel wel voor, maar ja.
0: Ja, mooi. Ja. Nou, Harry, dankjewel. Wie hebt een winnaar? Ja. Mirjam Slotman. Ik ga Mirjam zo even bellen. En dan komt dat allemaal goed. Dan kreeg Mirjam een mooie boekje. En gooi nog met vakantie, Harry?
2: Ja, maar het duurt nog wel twee weken. Dus het zit eraan te komen.
0: Dan bidden we gewoon nog even samen aan het werk de komende week.
2: Hè?
0: Zo is dat. Ja, zeker. Okay. Dankjewel, Harry. Yo.
1: Weet je dat?
3: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

0: Een jaren 80 nummer, Johnny Lyon, alleen in Dallas. In de tijd dat er nog een heel mooi programma Dallas was. Dus echt zo'n serie waar iedereen aan verknocht was. En daar zingt hij dan over. Dat kwam alleen daarin voor. En ik denk, wat rijmt er op Dallas? Welles, bedacht ik mij. Want we gaan het hebben over de Limerick. Goedemorgen. Willem Hogekamp.
1: Ja, je hebt hem aan zo wat kloren.
0: Ja, ik denk, nou
1: nog
0: ja.
1: Nog een regeltje de bie.
0: Ja, nog een regel de bie. En dan kun je gewoon, dan houden de Limerick bin ook kloppen.
1: Ja, maar pas erop, hè. De leste regel, daar zit het fijn, hè.
0: Ja, dat is wel zo, hè. Een goede Limerick.
1: Die willen we, maar dan.
0: Ja, die maar de oetsmieter hem, hè.
1: Ja.
0: Nou, Willem, wat oe Limerick van deze week?
1: Nou, ik zal hem heel kort toelichten, want het is belangrijk. Het is warm weer. En ik denk dat ik een Limerick heb die voor heel veel mensen heel belangrijk is. Ik zag van de week in je Stentor dat hij in een blootje het museum in Arnhem kon.
0: Ja, hoe leuk is dat?
1: Toch wel een bijzonder bericht. Het was ook een tentoonstelling over bloot. Dus ik kan er iets te bevoorstellen. Maar en verrachtig, soms op televisie zag ik ook al een televisiespotje van de Bloot Gewoon Club. Dat is een club van naaktrecreant. Ja. Ik denk, nou, het is weer aan het opkomen, hè? Het, ja. Het naakt.
0: Nou, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het helemaal prima natuurlijk, want ik denk dat we ons een heleboel problemen gaan besporen.
0: Oh.
1: Als we weer een beetje zoals Adam en Eva gaan doen.
0: Aha, en door ging het oe Limerick ouwe.
1: Ja,
0: nou, kom maar.
1: Nou, ik had een neef in Varsse en die was zo dik. Met heel veel geld had een dikke boek kweekt. En hij was vaker chagrijnig omdat de hoos geen broek of jassen meer aan kon. Nou, let op. Een heel dikke keel dicht bij Varsse. Die passen geen broek en geen jassen. De boek valt te groot. Nou lappen gewoon bloot. Nou is ze weer dikke te passen.
0: Nu is ze weer dikke te passen. Dat laatste stukje, hè, daar zit al de humor in, hè? En een dubbelzinnigheid ook. Ja.
1: Ja, die is toch een beetje van onze taal, hè? Te passen.
0: Ja, hey, en schud die de zomer uit, joh? Dat...
1: Nee, daar moet ik echt even voor gaan zitten.
0: Ja.
1: Want het is dialect, dus het is toch lastiger. Ik maak normaal gesproken elke dag een Limerick over het nieuws. Maar dan in het Nederlands is het veel makkelijker, want daar vullen meer woorden.
0: Ja, dus wie maakt het toe wel moeilijk, de vrouw of het in dialect mag? Hey, en ja. Als hij ook veel van met deze ook, dan hij hem kloor, dan denk je, ja, dit is leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, tuurlijk. En dan gooi je er nog eens een keer aan sleutel en dan looi je er nog eens een nachtje link. En dan de volgende dag pak je nog eens een woordje weer net anders.
0: En Willem, je gooit uw eigen Limericks ook geregeld op de socials, hè? Wil je ook kijken?
1: Ja, je dus googelt op dag Limerick. Dan vind je allerlei plekken waar je kunt vinden op YouTube, Facebook, Instagram enzovoort.
0: En wie zult
1: dus
0: ze ook via...
1: Ik ga deze er straks ook op zetten. Dus ja. Als mensen nou denken, ik heb het niet goed verstaan. Of ik wil het ook gewoon doen, blootlopen.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Als ze trouwens zelf ook wil doen, mensen thuis. Ook oe Limerick is welkom. Mag in het Nederlands, mag ook in dialect. En ik zorg dan de mooiste Limerick als ik wat binnenkrijg, dat ik een strikpakketje naar u opstuur. Dus je hoeft niet voor niks te doen. Thuis op zondag, apenstaartje rtvo's.nl. Ach ja, Willem, ik stuur er ook gewoon in de oe op, hè?
1: Hartstikke fijn, Monique.
0: En volgende week weer, maar dan niet weer zo'n streekpakket, hè? Dat kan natuurlijk niet.
1: Oké. Dan zal ik hoe eens wat sturen.
0: Oh, dat zal ook leuk, Ben. Willem, dank je wel voor de week, ja. Limerick. En heel graag volgende week weer.
1: Goed zo, ja? Tot volgende week.
0: Doei.

Ja, dat was een heerlijk nummer van Shakira en Burna Boy, Die Die. En wij zijn er bijna door op deze Thuis op Zondag. Ik zeg dankjewel aan technicus Erik Punt voor de afgelopen 4 uur die we samen radio mochten maken. Heerlijk was het. Voor straks, blijf lekker luisteren naar Weekend Overijssel met José. Die leidt je de hele middag door met muziek en sport. Wat mij betreft nog een hele mooie zonnige zondag. En als ik zeg zonnige zondag, dan past deze slotplaat daar helemaal bij. Want het is warm en het blijft nog even warm. The heat is on. We gaan eruit met Agnetha Veldskog. Een mooie zondag. Dag.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
6: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar

0: op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Radio Oost. Weekend.

0: De Dire Straits en Lady Writer op Radio Oost. Weekend Overijssel. Hey, hallo, goedemiddag. 7:07. Fijn dat je erbij bent.
1: José de Bruin.
0: Het is je zondagmiddag en ik vind het altijd gezellig om wat van je te horen via de app 06-4567-1331. Ja, dat komt leuk binnen. Zo zegt Johan, het zonnetje schijnt heerlijk. Ik heb wel zin in een boerenrocknummer. Ga kijken wat ik voor je kan doen. Gezegende kerstdagen, zegt Gert uit Wieren. Ja, voor jou ook een gezegende kerstdagen. Je bent een mooie tijd bij in elk geval. Hey, hallo José. Ellen en ik zijn weer klaar voor het 12-letterwoord. Bert-Jan, het komt er zo meteen weer aan. Ik moet zeggen dat ik een leuk 12-letterwoord heb bedacht. Meestal als ik dat zeg, dan loopt het helemaal verkeerd af. Heeft iedereen het binnen 3 seconden door. 12-letterwoord, we spelen voor een prijzenpakket. Jij kan ermee vandoor gaan als je meepuzzelt. Je krijgt van mij een aantal letters en aan jou de opdracht om daar een 12-letterwoord van te maken. Nou, volgens mij

Gaat dat je zeker lukken? Hey Mark uit Zwolle, hallo, zegt hij. Hey José, het is nu al heerlijk buiten hier, graad of 26. Ik heb echt zin om vanmiddag gezellig een terrasje te pakken in de stad. Misschien gaat het straks eerst weer dichttrekken. Bewolking bedoel je, Mark? Nou, volgens mij blijft het gewoon zo heerlijk. Lekker blauw, lekker strak, lekker zomers. Sophie, die zit in Enschede, lekker zondag weer. Het briesje maakt het perfect voor mij om even een stukje te fietsen of te wandelen op de Holteberg. Het wordt wel vandaag 28 graden. Ga je mee? Sophie, nee. Ja, ik kan er heel lang over twijfelen, maar nee. Ik ben niet echt van het fietsen. Alhoewel, ja, nou, ik... Nou, Klein boekje open over mijn zaterdagavond. Ik voel me echt oud. Ik ben 36, hè? Maar gisteravond was wel een soort hoogtepunt. Ik kwam thuis, hè. Tussen 12 en 2 maak ik op zaterdag ook programma. Ik heb lekker gegeten. We hebben heerlijk gebarbecued. En na het eten zei ik tegen mijn vriend, schat, weet je wat ik doe? Ik ga nog even een stukje wandelen. Dus ik heb een stukje gelopen. En daar heb ik wilde zwijnen gezien. Ja, het was prachtig. Het was prachtig. Er stond een boswachter naast. Die ging allemaal dingen vertellen. Die boswachter zei ook nog... Nou, kijk, grote essen zijn lekker dik dit jaar. Heerlijk, heerlijk. Mocht ze verrekijker leden. Nou, ik was helemaal in mijn nopjes. Nou, denk je nog, voor de 36-jarige... Dat is allemaal prima. Maar toen kwam ik thuis. Nou, toen heb ik toch iets rock'n'rolls gedaan. Ik heb een kruiswoordpuzzel gemaakt.

0: Alhoewel, als ik nou, op het terras zit en ik hoor dit... Ja, dan vind ik dat eigenlijk bloedirritant. Ja, heel eerlijk gezegd, ik hou niet zo van wespen. Ik hou ook niet zo van bijen. Alles wat vliegt vind ik eigenlijk doodeng. Ik heb een tijd lang op een nou, nogal tropisch eiland gewoond... en daar had je dan van die dingen, kakkerlakken, die ook vlogen. Verschrikkelijk. Nou ja, bijen en wespen, super irritant. Tenminste ik. Maar misschien vergeet je dan wel eens, net als ik, hoe belangrijk ze eigenlijk zijn. De bij. Bijen zorgen voor honing. Ze zorgen voor biodiversiteit. En dat niet alleen. Ze bestuiven een groot deel van gewassen die wij gebruiken als voedsel. Tijdens de landelijke open imkerijdagen wordt dat allemaal heel goed uitgelegd door imkers door het hele land. Zo ook vandaag in Hengelo. Verslaggever Jeroen Kuiper is daar nu. Hey Jeroen, al gestoken?
1: Goedemiddag. Nee, nog niet gestoken.
0: Gelukkig.
1: Ik sta hier inderdaad in Hengelo bij de Bijentuin. En naast mij Cindy Berends. En we staan nu in een ruimte waar een behoorlijke kast is van... Nou, hoe groot zou die ongeveer zijn, Cindy?
2: De grootte van de kast, de aantal bijen die erin zitten. Nou, hier zullen ongeveer 40.000 bijen in zitten. Sorry.
1: Zo, 40.000, José.
0: Niet normaal.
1: Nee, heel veel. Maar zullen we hem eens even open doen? Hij is nu nog dicht.
2: Ja. Hopen doen. We hebben deze kast ook nu, speciaal staan, zodat de mensen ook eens in een kast kunnen kijken. Want ja, dat is toch best wel iets heel bijzonders, want bijen leven in het donker. Dus als je dan een keertje mee mag kijken, is dat natuurlijk voor mensen wel heel leuk. Een kast is ook aan de binnenkant 34,5 graad.
1: Nou, dat gaan we eens even checken, feiten checken. Oh, dat is echt behoorlijk warm. Ik zit nu te kijken, ik zie echt, nou ja, wel tienduizenden van die beestjes heel... ja, krioelen eigenlijk. Wat doen ze eigenlijk?
2: Bijen zijn verschillende dingen aan het doen. De jonge bijen die nog niet zijn gevlogen naar buiten... die zijn eigenlijk de huisbijen, noemen we dat. Die houden ook het broed warm, die verzorgen het broed. Die bouwen en vaak vanaf een dag of 12, 13... dan worden het niet meer de huisbijen, maar de vliegbijen. En dan gaan ze eigenlijk voor het eerst oriëntatievluchten doen. En dan zie je ze ook voor een kast, zie je heel mooi achtjes vliegen. En dan gaan ze steeds grotere achtjes. En zo leren ze dus van waar staat mijn kast ten opzichte van de zon. Ja. En deze kast is gewoon heel mooi gemaakt, omdat je ook echt de wildbouw erin kunt zien. He, echt die mooie ronde raad. En onderin de kast kun je dus zien hoe wij als imker met raampjes werken. Dus voor mensen die dat eens willen komen bekijken, is dat heel erg leuk om dat verschil ook te zien. Hoe doen ze dat eigenlijk in het wild? En hoe ziet het er nou bij een imkerkast uit?
1: Ja, José zei net al van, ik heb een hekel aan alles wat vliegt. Ik vind het eng, ik vind helemaal niks. Maar bijen zijn heel belangrijk, hè? Oh, je wordt bijna gestoken.
2: Nee, was een mugje. Nee, bijen zijn eigenlijk heel belangrijk. Niet alleen de honingbij, maar ook de wilde bij. Het zijn natuurlijk wel onze bestuivers. En ja, als we willen blijven eten, hebben we toch de bestuivers nodig. Want geen bestuivers, geen eten, zeggen wij altijd. Dus ook de honingbij is daarin een hele belangrijke speel.
1: Ja, iedereen om ons heen.
0: Ben je er nog?
1: Hinder je net al? Hallo, José, hoor je me nog?
0: Je viel even weg, maar dat komt natuurlijk door al dat gezoem daar.
1: Ja.
0: Maar we zijn er
1: maar,
0: weer.
1: Oh, gelukkig. Maar wat ik wilde vragen is, van ik zag hier net heel veel kinderen... en ik sprak ook net al een aantal kinderen, die kijken echt hun ogen uit. En is dat ook belangrijk dat zij hier ook over leren?
2: Ja, zeker. Ik zeg altijd, alles wat met de paplepel ingegoten wordt, blijft hangen. En voor kinderen is het belangrijk om te weten, waar komt ook ons eten vandaan? En wat hebben we daarvoor nodig? Nou, daar hebben we dus onze bijen heel hard bij nodig. En om nog terug te komen op het stukje van, oh, alles wat vliegt en eng. En ja, bijen zijn eigenlijk, die komen helemaal niet bij je. En nou, het zegt het al uit bijen hier, dus ze komen er niet. En dat is wat heel leuk maakt, waarom de kinderen het hier zo fantastisch naar hun zin hebben. Ze kunnen het bijenpad volgen, ze kunnen leren. En ja, kinderen zijn sponsen, dus ja, dit is het moment om ze dingen te leren. Ze zijn leergierig. Ja, en daarom hebben we ook al die leuke dingen hier om te doen in de bijentuin.
1: Ja. Ja, heel veel leuke dingen om te doen, maar ook één heel belangrijk ding ook nog, de Aziatische hoornaar. Daar hebben jullie ook heel veel aandacht voor. En jullie hebben er ook stiekem eentje gevangen die in een kastje, gevangen zit en getoond wordt aan het publiek.
2: Ja, dat klopt. De Aziatische horenaar is niet inheems. Wij zeggen altijd, het hoort hier niet. Dus we willen het liefst zoveel mogelijk de nesten weg hebben. Nou, dan doen wij in het voorjaar, zijn wij heel druk bezig met de koninginnen weg te vangen. Want geen koninginnen die de nesten starten, dan hoeven we ook de nesten niet op te sporen. En Het is gewoon... Ze zijn heel defensief op hun nesten. Als je ze gewoon in de tuin ziet vliegen, is het hetzelfde als een gewone hoornaar of een wesp. Dus het is ook niet dat we daar heel bang voor hoeven te zijn. Alleen dicht bij het nest gaat het beestje doen wat hij moet doen. En dat is zijn nest verdedigen. En dan zijn ze wel heel agressief. Dus wij willen gewoon heel graag de nesten opsporen, omdat ze ook de biodiversiteit gewoon helemaal wegvreten.
1: Ja, want ze eten ook bijen.
2: Ze eten honingbijen, maar ja, er is vorig jaar een onderzoek gedaan in de darmen in wat in de larven zit. En ze eten gewoon 1400 soorten. Dus het is niet alleen onze honingbij waar we zorgen over moeten maken, maar ook over de muggen en de wespjes en de vlindertjes. Eigenlijk alles eten ze op. Ja, en de honingbij is wel hun favoriet. Want ja, die heeft natuurlijk een heel mooi dik spiermassa bij de vleugels zitten. Dus dat is wel hun biefstuk. Maar ja, is er geen biefstuk meer, willen ze wel de kipfilet.
1: Nou, je hoort het, José. Heel belangrijk dus dat als je een Aziatische hoornaar ook ziet, dat je dat meldt. En ondertussen kun je hier vanmiddag gezellig komen kijken naar de bijtjes en de bijentuin. En het ziet hier echt fantastisch uit. Michel, de cameraman, is al... Die heb ik al helemaal op pad gestuurd. Die zie ik denk ik de komende 3 uur niet meer terug.
3: Oh,
1: dus het gaat
3: die ben je
1: goed
3: gewoon
1: komen.
3: Kwijt.
1: Ja, het is echt, die is echt overal naartoe. Ik moet even op zoek naar hem.
3: Ja, ga jij even op zoek naar Michel. En later zien we dan dit ook weer op TV Oost, toch Jeroen?
1: Ja, morgen. Morgen.
3: Morgen gaan we kijken of jij nog geprikt wordt door een bij. Dankjewel, hè.
1: Joe.
3: Doei. Ja, wil je daar naar natuur? Dan kan dat, hè. De hele dag in Hengelo. De fijne landelijke open imkerijdag. Zo. Hey, de Bauza met Magnetic, hoor je zo? Naar Acta en de Munnik op Radio Oost.

Ja, dit past toch perfect. Ik krijg een plaatje binnen via de WhatsApp 0645671331. Als je meekijkt via TV Oost, dan zie je dat nu ongeveer in beeld verschijnen. Je ziet daarop, ja echt, nou zomers en dan dit kan het niet. Ik zie twee gele paddels liggen, een bootje en een hele grote speaker. Er wordt meegeluisterd vanuit het Veluwe Meer. Daar staat Radio Oost aan, stuurt Arjan van Gaal. Gezellig dat je erbij bent, Arjan. Krijgen veel appjes. Leuk. 0645671331 staat wagenwijd voor je open. Gaat veel over de bijtjes. Dat ik echt niet bang hoef te zijn voor een bij, want bijen steken niet. En Herma, die heeft een klacht. Herma, die zegt, José, wanneer komt hij nou? 12.

0: Arma was al bijna begonnen met raden voor het 12-letterwoord zonder nog letters in beeld te zien. Vind ik erg knap. Herma uit Goor, als je hem had geraden zonder letters in beeld te zien of letters van mij te horen via de radio, had je sowieso dat prijzenpakket in de wacht gesleept. Als je het nog niet kent, het 12-letterwoord is echt heel erg makkelijk. Ik geef je een aantal letters. Jij puzzelt daarvan een 12-letterwoord. En nou, bij deze 12-letterwoord zit ook nog eens een keer een cryptische omschrijving. Dat is...
1: Nog zo gezegd, geen bommetje!
0: Nog zo gezegd, geen bommetje. Nou, volgens mij kan je daar een eind al mee uit de voeten. Als je meekijkt via TV Oost, dan zie je nu het 12-letterwoord in beeld verschijnen. Nog zo gezegd, geen. En we hebben 3 letters. Op plek nummer 3 staat de Z. Op plek nummer 6 staat de Z. En op plek nummer... 10 staat de B. Dus we hebben 3 letters. Op plek nummer 3 staat de Z. Op plek nummer 6 staat de Z. En op plek nummer 10 staat de B. Nou, doe er je voordeel mee. Ga lekker aan puzzelen. En wie weet bel ik je strakjes terug. En win jij een prijzenpakket. Eerst naar George Ezra.
2: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this.

0: Mattia Bazar en Ticento op Radio Oost. Het is al even 12:30 geweest. Laat ik je graag nog even bij met het laatste nieuws uit Overijssel. 16 bewoners van zorglocatie De Koppeling in Almelo moeten verhuizen omdat het gebouw wordt gesloopt. Familieleden zeggen dat ze pas dit jaar zijn ingelicht, terwijl de plannen al langer bekend waren. Ze maken zich grote zorgen omdat bewoners daar net hun rust hebben gevonden. Deze moeder legt uit wat een verhuizing met haar zoon zou doen.
1: Dat hij zijn taxi kwijtraakt. Dat hij zijn dagbesteding kwijtraakt. Dat geeft zoveel onrust dat je op een gegeven moment dan stroomt dat kopje over en dan gaat hij uit zijn dak. En dat is gewoon heel zielig, dat wil je juist voorkomen.
0: De zorgorganisatie belooft dat iedereen voor juli volgend jaar een nieuwe woonplek krijgt. Een huis kopen in Overijssel wordt, ja, je verwacht het niet, steeds duurder. Een koopwoning kost nu gemiddeld zo'n €465.000. Ook de huren in de vrije sector blijven maar stijgen, blijkt uit nieuwe cijfers. Voor een gemiddeld appartement betaal je nu ruim €1.000 per maand. Volgens makelaars komt dat vooral doordat er steeds minder huurwoningen beschikbaar zijn. Spannende momenten bij een tankstation langs de A28 bij Zwolle. Een brandende auto reed daar het terrein op. Een medewerker greep meteen in, bluste de brand en schakelde brandstofpompen uit met een noodstop. De brandweer heeft de auto nageblust. Het gezin was onderweg naar Marokko voor vakantie en krijgt vervangend vervoer. Door een kapotte waterleiding zitten bijna 160 huishoudens in Zwolle zonder water. De lekkage ontstond vanochtend in de wijk Westerholte. Vitens verwacht dat de storing over een uurtje is opgelost. Door het lek staat ook een parkeerplaats onder water. Dat zorgt wel voor heel veel waterpret bij kinderen uit de buurt. En na maandenlang gedoe over zijn paspoort staat Dean James weer op het veld bij Go Ahead Eagles. Door problemen met zijn speelgerechtigdheid mocht de linksback een tijd niet trainen en spelen. James zegt blij te zijn dat die periode nu achter hem ligt.
2: Ik denk dat de vakantie wel heeft geholpen om even tot rust te komen. Dus eigenlijk wil ik er ook niet meer terug op kijken hoe het allemaal is gegaan. Ik ben blij dat het gewoon klaar is en nu moeten we vooruitkijken.
3: Als ik nog één ding over mag vragen, maar is het nu wel helemaal voorbij? Het is afgerond, er komt niet nog weer ergens gezeik over wel of niet spelen. En je mag ook gewoon voor Indonesië spelen, toch?
2: Ja, het is nu gewoon helemaal klaar. Ik mag voor Indonesië spelen, ik mag voor Go Ahead spelen. Dus dat is allemaal opgelost. Ja.
0: Ook is hij positief over een nieuwe trainer, Jozef Oosting, en over een mogelijke transfer maakt hij zich voorlopig niet druk. Meer nieuws vind je op oost.nl en natuurlijk via de Oost-app. Het is nog altijd code geel door de hitte. Het wordt vandaag bij ons 26 graden in de kop tot 29 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog heel lang lekker en aangenaam. En ook morgen en woensdag veel warmte en temperaturen tussen de 28 en 30 graden.
4: José de Bruin.
5: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy monster sound.

0: Het is deze week de nieuwe Oost Midnight Motel. Broken Dreams heet deze plaat. Met de nieuwe Oost zetten we muziek uit onze regio in het zonnetje, waarvan we denken dat jij het echt moet kennen. Midnight Hotel komt uit Hengelo en is ongelooflijk goed. Dan is het echt een heel makkelijk bruggetje.
1: Weekend Overijssel.
0: Naar de vrouw die er altijd is als er iets knotsgeks te beleven valt. Het zijn gevaartes van 3500 kilo, 5500 kilo en zelfs 15.000 kilo. Niks is te gek tijdens de Trekker Trek, ziet ook onze verslaggever Esther Rikke. Hallo.
2: Ja, hallo. Ja, goed hè. Ja, het is echt wel een kippenvel moment hoor. Zo fantastisch. Ik sta inmiddels naast een rooie. Ik moet even kijken. Ik kan het merk zo even niet zien. Vaak is dat een steier. Die wordt nu gemeten. Ik ga Stefan even vragen. Stefan, wat gebeurt hiernaast?
3: Wat hiernaast gebeurt? Hiernaast staan we bij de waterrem en dat is een vermogenstester. De top 5 van de trekkers, dus de eerste 5 plaatsen, die worden ook gekeken of het vermogen van de trekker niet te zwaar is voor de klasse waar ze meedoen. Een trekker mag bijvoorbeeld 100 pk hebben. Dan wordt hier gecontroleerd of een trekker ook echt 100 pk heeft en niet 110 pk of 120 pk. Want dat is te zwaar en dan word je gedisqualificeerd.
2: Welk merk trekker is het? Ik wist het even niet.
3: Hier staat nu een International.
2: Kijk, daar had ik dus toch verkeerd naar. En hij trekt en hij trekt en hij trekt. En volgens mij is die goedgekeurd, want iedereen lacht. Aan de achterkant van Stefan en Jurieke, want die staan tegenover mij, is de wegenbrug. Wat gebeurt hier, Jurieke?
4: Hier gaan ze het gewicht wegen van de trekkers. Of ze niet te zwaar zijn, of ze niet te licht zijn, want ze mogen maar...
2: Oh, dat is dat gedoe met die gewichten, de op, de af, de aan, de zus, een beetje wind, een beetje meer wind, een beetje minder wind.
4: Klopt, precies. Dat doen ze hier. Hier gaan ze wegen of ze niet te zwaar zijn. Want als ze te zwaar zijn, mogen ze niet op de baan, want dan kunnen ze niet tegen elkaar blijven strijden natuurlijk.
2: Dat gaat echt om de grammen, hè?
4: Het gaat echt op de grammen, de kilogrammen. Het gaat heel precies. En als ze niet, als ze dus te zwaar zijn, dan moeten ze er of gewichten afgooien. En als het niet kan, worden ze gedisqualificeerd.
2: Hoeveel deelnemers heb je vandaag?
4: 240 hebben we er vandaag.
2: Even weer naar Stefan. Jullie organiseren dit al een tijdje.
3: Ja, sinds 1991.
2: Wat is er zo leuk aan?
3: Het is eenvoudig, het is lokaal, het is plaatselijk en het is naberschap, zoals we dat hier noemen.
2: Ja, maar naberschap, weet je wat zo mooi is? Ik was in... En ik kom gewoon dezelfde mensen weer tegen, hè? Ja. Hij verplaatst zich gewoon in het circus.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Lemelen valt inderdaad ook onder de plaatselijke wedstrijden die we hier zijn. Het is ongeveer een straal van 20 kilometer om ons heen. En de echte fanatieke trekkers, die gaan alle wedstrijden belangen, inderdaad.
2: Jurieke, jij organiseert mede. Het is op het trein van je ouders.
4: Ja, klopt. Ja, we zijn eigenlijk altijd al... We zijn hier al een heel aantal jaar. Ik denk inmiddels een jaar of 10, denk ik, op dit terrein. En vroeger was het altijd bij Heijink, dat was de MVDD is dat op het moment. Maar de laatste jaren is het eigenlijk altijd hier en dat gaat heel hartstikke goed.
2: Jij hebt zelf nog nooit meegedaan, waarom niet?
4: Ja, ik weet niet, ik heb nog nooit meegedaan. Ik denk altijd dat ik daar geen tijd voor heb, maar het komt er ook altijd niet van. Dan staat dat ding weer voor de voerwagen of zo en dan moet dat ding er weer achter wegknippen en zo. Dat doet dan weer niet zo.
2: Allemaal heel veel gedoe, maar gelukkig, José, zijn er heel veel die wel meedoen. Mm-hmm. En er zitten er al wat in de baan, het gaat allemaal per klasse. Ik volg William en René, die zitten volgens mij in de 8 ton. Het zijn groene monsters hebben ze, dan weet bijna iedereen wel welke trekken ze dan rijden. Mm-hmm. Ja, dus die komen straks ook weer die wegenbrug op. Ja, en dan gaat het feest beginnen hier in de Anen. Eerst even stoppen en dan een biertje.
0: Heerlijk, veel plezier daar weer, Esther. Wat ben je toch altijd op leuke evenementen.
2: Heerlijk, hè? Heerlijk. Mijn werk is mijn hobby en andersom. Fantastisch.
0: Doei, Esther. Veel plezier daar in Anen.
2: Joejoe.
0: Pas deze wel bij, hè? Bukkers en Norbus op Radio Oost. Het is je zondagmiddag.

0: Eddie Money en Take Me Home Tonight. Leuk dat je meespeelt met het 12-letterwoord. Er komen een hoop antwoorden binnen en er zijn ook een hele hoop mensen die al het goede antwoord hebben gegeven. Henny Bolling die gaat zometeen op onze Rad van Fortuin. Net als Giel van Belen en Erik Pet en Jaco Tol. Ja, er zijn heel veel mensen hoor. Anneke, Gini Bennik, Gerda van der Haar, Tines Carla, Nico van der Haar, Loes Toon Nijnland, Betty Breler, Erwin, Gerard Epping, Erik Morsink, José van der Meijs en nog een Gerard. Een hele grote snoek. Nou, jullie gaan allemaal op dat mooie rad. We spelen het 12-letterwoord. Je hebt van mij 3 letters gekregen. De Z op plek nummer 3, de Z op plek nummer 6 en de B op plek nummer 10. Wat kan het zijn? Je mag je antwoord doorappen naar de studio 0645671331. Ik krijg de vraag of ik er alsjeblieft een letter wil bijdoen, want er zijn toch ook veel mensen die het foute antwoord appen. Jos Kwant heeft wel echt het meest... Ja, sorry Jos, maar je hebt echt het allerleukste antwoord ingehept in elk geval. Ook vind deze van Gerrit ook heel leuk. Oké, Jos en Gerrit, jullie zijn een klein beetje koplopers wat betreft de leuke antwoorden. Jos die stuurt namelijk in... Onzin zeikbom. Is maar goed om te weten dat het gaat over het 12-letterwoord en niet over mij, hè Jos? Hoop ik tenminste. Je verwacht het niet, maar onzin zeikbom is niet goed. Ik kan me wel voorstellen dat je er een beetje aan denkt, omdat de cryptische hint...
1: Nog zo gezegd geen bommetje!
0: Nog zo gezegd geen is... Nog zo gezegd geen. En Gerrit stuurt in... Nozem zure bom. Nozem zure bom. Groeten Gerrit. Gerrit is helaas niet goed. Zullen we een lettertje erbij doen? Gewoon even kijken. Hoppakee. Nou, nu weet je het wel. Er is namelijk een T bijgekomen. De T vinden we op plek 5. En ik zie een M van Maria. Die is er ook bijgekomen. De M van Maria staat op plek nummer 9. De M van Maria op plek nummer 9. Heb jij enig idee? Wil je een gokje wagen? 0645671331 staat wagenwijd voor je open. Laat maar achter. Je mag ook bellen. Dat doe je op 0742456665. Ben heel benieuwd waarvan jij denkt dat het goede antwoord is. Zometeen, na het nieuws, ga ik even iemand bellen. Maar eerst natuurlijk aan het rad draaien, hè, om te bepalen wie de winnaar wordt.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fcTwente.nl/grondlegger.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al... het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Volg je reislust Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde fly-and-cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen... vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over... Gaslicht.com.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: R.E.M. en Losing My Religion. En dat voor de zondag.
1: Weekend Overijssel.
0: Hey hallo, 8 minuten over 1. Mooi dat je erbij bent. Goed dat je luistert.
1: José de Bruin.
0: Het is Radio Oost wat je hebt opstaan. En elke zondag spelen we een leuk spelletje. We spelen namelijk het 12-letterwoord. Er zijn heel veel goede antwoorden binnengekomen. Maar echt heel veel goede antwoorden. Maar ja, zoals ooit de befaamde Henny Huisman zei, er kan er maar één de winnaar zijn. Dus even kijken. Ik heb een heel grote rad voor me. Ik heb daar alle namen, ja, behalve wat nu nog binnenkomt, maar bijna alle namen opgezet die hebben meegespeeld voor het 12-letterwoord. Als ik daarop druk, dan komt daar, als het goed is, ook een winnaar uit. En go! Oké, ik ga dit niet hardop zeggen. Ik zie het in beeld en waarschijnlijk zie jij het ook. Als je het hebt gezien en je kijkt, nou, dan is het makkelijk. Kan jij gewoon in één keer je telefoon opnemen, toch? Als jij... Ja, dit is de juiste. Als jij luistert, dan is het dus een verrassing dat ik je bel. Wel gezellig als je dan ook

0: Opnemen is ook niet winnen. Ik ben er echt heel streng in. Nou, daar gaan we.
1: Zie wel dat deze...
0: Deze meneer in kwestie heeft een boot. Misschien zit hij wel op het water.
2: En met Herman.
0: Hey Herman, met José van Radio Oost. Hallo.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Herman, je hebt een boot.
2: Dat klopt helemaal.
0: Moet ik zeggen, een sloep? Hoe moet ik het noemen?
2: Dit is een sloep. Het is een stalen sloep met een dieselmotor.
0: Oh, leuk zeg. Maar moet je vandaag dan niet op het water zijn?
2: Nee, vandaag niet.
0: Waarom niet dan, Herman?
2: Niet alle dagen. Ja, spannend van de week al een paar keer ben geweest.
0: Oh ja, op een gegeven moment ben je er ook wel klaar mee natuurlijk.
2: Ja, klopt. Af en toe is wel leuk, maar niet elke dag.
0: Nee, en het is voor mij ook heel veel werk, toch? Om gewoon, ik denk dan altijd, nou leuk, je, net als met de auto, je start de motor en je gaat er vandoor. Maar ja, zo werkt het volgens mij niet met een boot.
2: Vaak niet, nee. Klopt. Nee, dan moet je de diesel regelen, alles een beetje schoonmaken, ergens weer te water plonzen.
0: Ja.
2: Nou, dan kun je gaan.
0: Ja, precies. Er zit wel wat voorbereiding in.
2: Ja, altijd. Klopt. Ja.
0: Ben je vandaag...
2: een beetje schoonmaken.
0: Wat ben je vandaag dan aan het doen, Herman?
2: Nu niets eigenlijk.
0: Heerlijk!
2: Oh, nee.
0: Oh, dat is toch fantastisch?
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk het beste voor een zondag. Gewoon helemaal niks doen.
2: Ja, dat klopt. Weinig doen. Ja. Een beetje straks in de tuin een beetje wat doen en dat is het eigenlijk.
0: In de tuin wat doen? Het is 30 graden, Herman.
2: Ja, dat geeft niets.
0: Oké, gewoon goed doorgaan. Nee. Ja, nee, precies.
2: Dat geeft niks.
0: Nou, mooi. Dan had je wel tijd om even mee te spelen met het spelletje, dat 12-letterwoord.
2: Eigenlijk, maar toch eens een keer.
0: Nou, leuk. Heb je dat ding ook in de tuin staan dan?
2: Nee. Hij staat gewoon in de kamerradio aan en dan doen we mijn dochter en hem gezellig mee.
0: Nou, heel goed. Maar ik bedoel eigenlijk dat antwoord wat je had ingestuurd. Staat dat bij jou in de tuin?
2: Antwoord. Ja, dat hebben we wel gehad.
0: Ja.
2: Die is er nog wel, maar de kinderen gaan naar het gewone zwembad toe. Die zijn er al te groot voor.
0: Vertel Herman, wat is het juiste antwoord?
2: Dat is opzet zwembad.
0: Opzet zwembad is helemaal goed, Herman. Gefeliciteerd.
2: Ja, super. Dank je.
0: Je krijgt van ons een RTV Oost prijzenpakket, maar dan maak ik hem extra zomers. Goed?
2: Dat is helemaal top.
0: Ik denk niet een heel opzet zwembad, want dat past niet door de brievenbus heen. Nee, maar de rest komt wel naar je toe. Dank je wel voor het meespelen, Herman. Mooie zondag, hè?
2: Ja, is helemaal goed.
0: Doei, doei.
2: Doei, ai.
0: Zullen we zo meteen nog eentje doen? Gewoon nog een 12-letterwoord? Ja, dat is toch leuk. Ik heb hier 2 prijzenpakketten liggen. Misschien is die andere zomerse wel voor jou. Ga ik ondertussen even een ander 12-letterwoord bedenken. Goed. Draai ik zo meteen Peter Tosh en Mick Jagger voor je. Don't Look Back. Naar de Frank Boeijen Groep. Zwart-wit. Op Radio Oost.

Pieter Tosh en Mick Jagger, Don't Look Back. Nou, misschien is dat ook wel het advies als je net hebt meegespeeld met het 12-letterwoord en je bent er niet uitgeloot. Niet achterom kijken, maar we gaan gewoon nog een rondje.

Het vorige 12-letterwoord, gewonnen door Herman, was opzet zwembad. En ik dacht, we blijven een beetje in een zonnig thema. Maar. Ja, dit is een moeilijk woord. En het is een beetje de vraag of het eigenlijk wel officieel onder een 12-letterwoord valt. Want het hoort wel bij elkaar, het woord. Maar er zit een spatie in. Dus dan zijn het 11 letters met een spatie. Ja, ik maak het alleen maar ingewikkelder voor je, hè? Nou, moet ook. Ik vind altijd dat je het heel snel raadt, dus ze maken het graag een beetje lastig. Het 12-letterwoord. Schrijf je weer mee, doe je weer mee in je hoofd of misschien via TVO's. Zo krijg ik al een appje binnen dat het buiten echt heel erg warm is. Mij te heet, ik blijf lekker binnen. Nou, je hebt groot gelijk, Jelly. Gezellig dat je meekijkt via TV Oost of meeluistert via Radio Oost. Het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving voor dit tweede 12-letterwoord, wat dus 11 letters heeft en een spatie, is zonnetje op je bol. En ik zie maar 2 letters. Zonnetje op je bol. We hebben eerst 1, 2, 3, 4, 5 letters. En dan komt de spatie. En dan hebben we natuurlijk de rest van de letters. In die eerste 5 letters vind je de P op plek nummer 4. Dus je hebt op plek nummer 4 de P. Dan een spatie. En van het tweede woord vind je de L op plek nummer 3. Ik denk dat jij wel van een kleine uitdaging houdt. Dus misschien kan je het al raden. Zonnetje op je bol, het 12-letterwoord. Het vierde letter is een P van het eerste woord. En de derde letter is een L van het tweede woord. Nou, wil je meespelen? 0645671331 staat wagenwijd voor je open. Kom maar op met dat zonnetje op je bol. Draai ik zometeen Donna Summer naar Alex Warren. How

de jaren 70 stond zij bekend als The First Lady of Love. Donna Summer en Could It Be Magic heeft natuurlijk alles te maken met het geheig. De sensualiteit die je hoorde. Ja, ik word er altijd een beetje ongemakkelijk van. Maar dat kan ook aan mij liggen. Donna Summer ging er behoorlijk lekker op. Maar wat bijna niemand weet, is achter die zwoele microfoonstem, daar schuilt een ontzettend vrome en diep christelijke vrouw. Ja, Donna die haatte dat opgeplakte imago van sekssymbool eigenlijk. Ze was eigenlijk helemaal overrompeld erdoor. Het was een meesterlijk marketingplan van haar producer en de platenbazen. Want ja, dat heigen, nou dat verkocht nou eenmaal als warme broodjes. En als zij daar ging staan als haar christelijke vrome zelf. Ja, dat wilde niemand in de jaren 70. Later in haar carrière keerde ze dat hele imago resoluut terug toe. Geen nep-orgasmes meer op de radio, nee. Maar oprechte muziek vanuit haar geloof. Echt een fascinerende vrouw. Met toch nog best wel een grote hit, hè? Could It Be Magic? Zometeen spelen we verder met het 12-letterwoord. Kijken of je er een klein beetje uitkomt. Maar eerst naar de Plain White Tees en Hey Dad, Delilah.

0: De Plain White Tees en Hey Da Delilah. Het is 2:30 geweest. En dit is het laatste nieuws uit Overijssel. Vanmiddag is er een fietser gewond geraakt op de Zalkerveerweg in Zwolle. De fietser viel in een bocht terwijl er een auto tegemoet kwam. De auto en de fietser hebben elkaar waarschijnlijk niet geraakt. Mensen die erbij waren hielpen de fietser meteen. Daarna kwam de ambulance. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. Een organisatie in Almelo die jonge ouders helpt, heeft landelijke erkenning gekregen. Het gaat om het jonge moederwerk. De organisatie helpt jonge ouders met praktische en persoonlijke steun. Door de erkenning kunnen ook andere gemeenten deze aanpak gebruiken. Volgens onderzoek helpt de begeleiding om problemen te voorkomen. Ook krijgen gezinnen sneller de juiste hulp. Het jonge moederwerk helpt elk jaar ongeveer 130 jonge gezinnen. De begeleiding is niet alleen voor moeders, maar ook vaders kunnen hulp krijgen. 16 bewoners van zorglocatie De Koppeling in Almelo moeten verhuizen omdat het gebouw wordt gesloopt. Familieleden zeggen dat ze pas dit jaar zijn ingelicht terwijl de plannen al langer bekend waren. Ze maken zich grote zorgen omdat de bewoners daar net hun rust hebben gevonden. Deze moeder legt uit wat een verhuizing met haar zoon zou doen.
1: Dat hij zijn taxi kwijtraakt. Dat hij zijn dagbesteding kwijtraakt. Dat geeft zoveel onrust. Dat je op een gegeven moment, dan stroomt dat kopje over en dan gaat hij uit zijn dak. En dat is gewoon heel zielig, dat wil je juist voorkomen.
0: De zorgorganisatie belooft dat iedereen voor juli volgend jaar een nieuwe woonplek krijgt. Spannende momenten bij een tankstation langs de A28 bij Zwolle. Een brandende auto reed daar het terrein op. Een medewerker die zag het, greep meteen in, bluste de brand en schakelde de brandstofpompen uit met een noodstop. Nou, als die geen opslag krijgen, weet ik ook niet meer. De brandweer die heeft de auto nageblust. Het gezin was onderweg naar Marokko voor vakantie en krijgt gelukkig vervangend vervoer. En door een kapotte waterleiding zitten bijna 160 huishoudens in Zwolle zonder water. De lekkage ontstond vanochtend in de wijk Westerholte. Vietens die verwacht dat de storing nu ongeveer zou moeten zijn opgelost. Als dat niet zo is trouwens, stuur even een appie. Door het lek staat ook een parkeerplaats onder water. Het zorgt wel voor heel veel waterpret bij de kinderen uit de buurt. Dat snap ik ook wel, want als we naar buiten kijken, dan is er nog altijd de code geel door de hitte. Het wordt vandaag bij ons 26 graden in de kop tot 29 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang aangenaam en ook morgen en woensdag veel warmte en temperaturen rond de 29 graden. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws? Dan ga je naar oost.nl en je checkt het via de Oost-app.

Tracy Ullman en Breakaway. Het is Radio Oost waar je naar luistert op je prachtige zonnige zondag. Gezellig dat je erbij bent en meespeelt met het 12-letterwoord. Het 12-letterwoord bestaat uit 2 woorden. Samen zijn het 11 letters, maar er zit een spatie tussen. Dus eigenlijk woord 1, spatie, woord 2. En dat zorgt voor veel verwarring. 12-letterwoord, een cryptische omschrijving is zonnetje op je bol. Eens even kijken of er al wat antwoorden binnen zijn gekomen. Toon uit Delden die zegt het is hippe kelner. Een hippe kelner. Er zullen vast ongetwijfeld hippe kelners bestaan, maar is niet goed, Toon. Helaas, nog even doorpuzzelen. Jan die vraagt, wat is ook alweer de eerste letter of de 5e letter? Ja, Jan, als ik dat dan wel ga vertellen, dan kan ik net... Nou, weet je wat, ik geef je zo meteen wel even een letter erbij. Maar voor nu staat er in het eerste woord de P op plek 4. En in het tweede woord, dus na de spatie, staat de L op plek 3. Is het misschien Zappa Bolero? Heerlijk. Een goed zonnetje op je bol woord, maar helaas niet goed. Komt er meerdere malen binnen, is niet goed. Happy bollen. Happy bollen. En dan happy als niet op zeg maar zijn Engels. En niet zoals wij zo van happy bon. Nee, gewoon happy bollen. Ik weet niet wat het is. Het is niet goed. Mark die stuurt mij een heel heftig bericht. José, ik ga je even verlaten, want de batterij is leeg van de radio. Had je nou een noodradio gewonnen, Mark, van Radio Oost... dan was dat geen probleem geweest, want die gaat namelijk op zonne-energie. Misschien komt die nog wel een keertje terug. Is het 12-letterwoord misschien koppelsprong? Koppelsprong is niet goed. Nee, hoedenplank ook niet goed. Dat zit ook allemaal aan elkaar vast. Nee, het zijn echt 2 losse woorden. Ik vind dit ook goed bedacht, hoor. Ja, echt knap, Erik. Gokje, zegt hij, loopt gelijk. Zoals een zonnewijzer. Oh, heb je goed bedacht, Erik. Maar is niet goed. Nee, is het misschien tempo-vellen, zegt Michel. Het is ook geen tempo-vellen, het spijt me. Klapstoeltje, zegt Faya. Faya, het is ook geen klapstoeltje. Excuus. Nee, het spijt me. Loopt omlaag, zegt Ronald. Het is ook geen loopt omlaag. Wat is het dan wel? Ik geef je er nog wat letters bij. Ja, dat vind ik wel aardig van mezelf. Dan kan je, nou, ik denk ook nu, als je het nu ziet, of als je het hoort, dat je het meteen weet. Het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving is zonnetje op je bol. De 3e letter in het eerste woord is er nu net bijgekomen, is de U. De U. De L is erbij gekomen in het tweede woord. Dus in het tweede woord hadden we al de L op de 3e plek. En op de laatste positie, dat laatste woord heeft 6 letters, staat nu ook een L. Dus we hebben UP en 2 keer een L. Goed, succes daarmee. Misschien weet je het nu meteen. Stuur je antwoord in naar 064-567-1331. Maak ik jou misschien straks wel blij met een zomers RTV Oost prijzenpakket. Na Jannes.

0: echt een mega groot optreden en het was lang niet uitverkocht. Nee, terwijl het toch echt heel goed schijnt te zijn. Get the Feeling 5 op Radio Oost. Ja, ze waren hier gewoon in Nederland. Puur jeugdsentiment, in elk geval voor mij uit de jaren 90. Heb je net meegespeeld met het 12-letterwoord? Ja, volgens mij is die echt goed te doen. Op een gegeven moment krijg je een aantal letters bij en dan weet bijna iedereen het. Er wordt in elk geval heel veel gereageerd. 0645671331 of via de telefoon. Hè. Ik kan niet eens alle telefoons bijbenen. 0742456665. Ik heb de namen die ik tot nu toe heb gekregen. Oh ja, terwijl er weer allemaal andere namen bij komen. Heb ik op het wiel gezet. Daar ga ik aan draaien. Het lot bepaalt of jij er vandoor gaat met het RTV Oost prijzenpakket. De extra zomerse editie. Als je natuurlijk de telefoon oppakt. Hè. Pak je niet op, dan vind ik dus dat je niet verdient te winnen. Dat is heel hard. Vind ik ook altijd heel naar als iemand dan niet opneemt. Maar goed, afspraak is afspraak. Ik ga draaien aan het rad. Als je meekijkt via TV Oost, dan zie je dat ook gebeuren. Zo, dat scheelde niet alles. Dat rad bleef een beetje hangen vandaag. Ik krijg ook al binnen van mensen. Er wordt niet wat vandaag. Ik ben heel hard aan het nadenken. En mijn hoofd doet het niet. En dat heeft natuurlijk ook van alles te maken, hè, met de hitte. Dat je gewoon even niet kan nadenken. Dat heb je toch soms? Dat het zo warm is dat je denkt, ah, nou, laat mij maar eigenlijk. Eens even kijken of deze persoon ook de telefoon gaat oppakken. Anders dan draai ik gewoon weer opnieuw aan het rad. En dan gaan we naar een andere winnaar. Het was heel gezellig om met zondagmiddag met jou lekker even een spelletje te spelen.
1: Met René Reinsen.
0: Hey René, met José, hallo.
1: Hallo.
0: Je hebt ook, denk ik, lekker de airco aan of zit je lekker binnen?
1: Nee, we zitten gewoon binnen.
0: Ja, het is heet, hè, buiten.
1: Ja, dat is zeker heet.
0: Ja, hoe overlijf jij vandaag? Een beetje code geel is het, hè? We moeten rustig aandoen. Is het ook precies wat jij doet?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, hè? Gewoon rustig blijven. Genoeg drinken, hè, René, vandaag ook.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Heel goed. Staat er verder nog iets leuks op de planning vandaag bij jou?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou, heerlijk toch? Gewoon ultiem zondag. Lekker. Ja. Ik sprak net Herman, die was ook al niks aan het doen. Voor mij is dat gewoon het beste wat je op een zondag kan doen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, en ondertussen heb jij wat ruimte, René, om mee te puzzelen. Wat dacht jij dat het 12-letterwoord moest zijn?
1: Ik dacht dat het woord coup soleil was.
0: Coup soleil. En dat is natuurlijk helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hoe is jouw haar dos? Heb jij ooit het gehad, een coup soleil?
1: Nee, dat niet.
0: Ja, was toch op een gegeven moment helemaal hip in de jaren 90 en zo, dat iedereen met van die puntjes liep, allemaal van die geblondeerde coup soleil puntjes.
1: Ja, nee, dat is niks van mij.
0: Nee? Nou ja, ik heb het wel gehad, maar moet zeggen dat het er ook niet per se fantastisch uitzag. Nou goed, coup soleil die laat ik achterwege in het prijzenpakket, maar ik stop er wel allerlei andere zomerse dingen in.
1: Oh, leuk.
0: Dankjewel voor het meespelen en mooie zondag.
1: Dankjewel.
0: Doeg!
1: Doei!
0: Leuk, hè? Mensen blij maken met een extra zomersprijzenpakket. Heb je nou niet gewonnen? Niet getreurd. Morgen dan ben ik er gewoon weer. En dan laat ik de ijskookkar weer een raar deuntje spelen. Moet jij hem raden en win je dan misschien wel dat zomerse prijzenpakket?

Ilse de Lange. En Something Good. Zometeen over Something Good gesproken. Paul Schabbink met de Oosttribune. Heel veel plezier. Ik ben er morgen weer. Tussen, hoe laat ben ik er? 10:10 ben ik er morgen weer. Tot dan!

0: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
16: Paul Schabbing.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Een welgemeend goedemiddag, 8 minuten over 2. Allereerst dank aan collega José de Bruin voor de afgelopen uren in Weekend Overijssel, waarin u ook weer het 12-letter letterwoord kon gaan raden. Wij trekken de lijn lichtelijk in sportief opzicht door, maar ook met heel veel muziek op deze warme zondag. We gaan kijken naar het oefenvoetbal van de 4 Overijsselse clubs. FC Twente, Heracles Almelo, Go Eagles en PEC Zwolle zijn druk in voorbereiding op het nieuwe seizoen. En voor FC Twente gaat dat al snel serieus beginnen met de wedstrijden in de voorronde van de Europa League. Daarover later meer. De muziek, ik zei het al, u kunt het aanvragen. Laat het lekkere zomerse muziek zijn. Bijvoorbeeld door een WhatsApp te sturen met uw verzoekje naar 06-4567-1331. 06-4567-1331. Bellen, dat mag natuurlijk ook. Dat kun je doen naar 0742456665. 0742456665. Ik ben er tot 6 uur op deze zonnige dag, dus blijf er lekker even bij, want we gaan het gezellig maken.
0: De Oosttribune.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Ja, dat moet je sowieso doen. We gaan straks ook kijken of er nog iets op de weg aan de hand is. Als dat zo is, dan hoort u dat natuurlijk gelijk via de verkeersservice hier op Radio Oost. Straks gaan we ook nog kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Ik kan u al beloven dat er niet heel veel gaat veranderen. Dus het blijft warm in Overijssel. Zeker ook in het zuiden van de provincie, waar het altijd een paar graadjes warmer is dan in het noorden van onze provincie. Er komen heel veel appjes binnen op 0645671331 met zomerse muziek. Dat is mooi en daar gaan we straks een greep uit doen om die te draaien. En ik zei het al, we gaan ook kijken naar het oefenvoetbal. Maar dus eerst even wat rustigers. Middle of the road, Sacramento.
1: De Oosttribune op Radio Oost.
2: Paltje!

0: Sacramento en Middle of the Road. Als u naar onze website gaat, www.rtvo's.nl, dan ziet u onder meer een bericht en een reportage over Herman Brood. Want het is, was gisteren, precies 25 jaar geleden, dat een van de beroemdste inwoners van Zwolle, Herman Brood, dus zanger en kunstenaar, overleed. Het gelijknamige museum daar in Zwolle moest vorig jaar noodgedwongen de deuren sluiten. Maar de Herman Brood steeg in het centrum herinnert nog altijd aan de excentrieke muzikant. Hij was kunstenaar, schrijver, acteur, muzikant, zoals ik al zei. En heeft ook een bronzen beeld dat nu weer op de plek van heden staat. Het museum, het Herman Brood Museum in Zwolle, moest vorig jaar noodgedwongen de deuren sluiten, omdat de kosten niet meer opwogen tegen de baten. Maar toch is bijvoorbeeld Ivo de Lange, de oprichter van dat museum, nog steeds heel erg druk met Herman Brood. En ook gisteren werd hij natuurlijk herdacht door hem. En wij waren erbij.
1: Ja, ik vind het een steegje van niks. Hij had beter een straat of een pleinnaam genoemd kunnen mogen worden. Heeft hij wel verdiend eigenlijk. Die man heeft zoveel gedaan. En ik denk dat hij wel meer verdiende als deze steeg. Maar ja, toen, dat was toen nog voorhanden. I can still stand that new boy hanging around. Every night, honey, you're not on the dance floor. I know he's back in town.
2: Rock and roll en kunst.
3: En dan denk ik aan Wild Romance en de band en de muziek. Toch wel een icoon, ook in mijn tijd. Mooie muziek. I want you. I love you like I
4: love myself. And I don't need. En hij heeft een heel mooi beeld natuurlijk ook in Zwolle. Dus hij is wel echt, hij behoort wel echt tot de Zwollenaren hier, vinden wij.
1: Maar ik heb natuurlijk een andere band met Brood gehad. Als de meeste mensen, die kenden me eigenlijk maar van horen zeggen en van dingen uit de krant en zo. En ja, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ja, wat toepeerde we. Hij was vrij ingetrokken. Een hele leuke man hoor. Herman was een hele leuke man. Hij achtervolgde me wel een beetje, hoor. Dus dat was wel leuk. Maar ja, het moest allemaal voor niks natuurlijk, hè. Altijd geld nodig, altijd tekeningen achterlaten voor consumpties of whatever. En die heb ik allemaal niet bewaard. Maar ja, toen. Achteraf had je dat wel moeten doen natuurlijk, maar ja, zo maar, dat is niet gebeurd.
3: Kom je regelmatig langs nu ook weer met de bezem, omdat we even het steegje aan het schoonvegen zijn. Dus ja, ik vind wel dat de Zwollenaren helemaal boven moeten kennen.

0: hele mond. Er staat nog een mooi groot borstbeeld van hem. Dat heb ik laten maken in 2000. Hij heeft het nog wel gezien, want dat is wel leuk. Want hij zei van, nou, in plaats van de peperbus. Dus moet de peperbus maar weg en dan daar het standbeeld. Dus hij heeft het nog wel gezien in was, maar niet in brons.
1: De Oosttribune op Radio Oost.

Absoluut een icoon natuurlijk, Herman Brood. En dit is een van zijn grootste hits, Saturday Nights op Radio Oost. Een telefoontje van Ans Veldman uit Zwolle. Dat krijg ik eigenlijk elke week. En dan wil ze een plaatje horen, in dit geval voor de hele familie. En ze zegt, ja, als het dan zomers moet zijn... Kaoma en de Lambada...

Midnight Motel, de nieuwe oogst, Broken Dreams op Radio Oost. Jacqueline Veldhuis uit Zwolle. Ja, die heeft het wel begrepen. Als het zomers moet zijn, dan zoek je toch altijd een klein beetje de rust op. Laidback. Zo heet ook een band. Laidback. En dan een hele grote hit met Sunshine Reggae. Voor Jacqueline dus uit Zwolle. Het is 3:05. U luistert naar de Oosttribune op Radio Oost. We zijn er tot 6:00. En uw verzoekjes kunt u nog steeds indienen via de WhatsApp 0645671331 of telefonisch 0742456665.

Shakira, whenever, wherever. Met een ander nummer trouwens, voor zo'n beetje elke WK-wedstrijd te horen in Amerika, Mexico en Canada daar. En ze is ook te zien op de tribunes, dat hebben we ook meermaals kunnen meemaken voor de wedstrijden, voor de mensen die wedstrijden op het WK gekeken hebben. Willem van den Berg uit Zwolle belde naar 0742456665. En wil dit vaderlandse klassieketje van Volendamse bodem nog wel eens horen? Sailing Home van Piet Veerman op Radio Oost. Bijna 3:15 overigens. Dus.

0: Piet Veerman en Sailing Home op Radio Oost. We gaan het hebben over het oefenvoetbal. PEC Zwolle speelde, even kijken, gistermiddag tegen Al Jazeera en verloor met 1-0. Maar dat was een bijzondere wedstrijd, onder meer voor doelman Jasper Schendelaar. Die maakte zijn rentrée na erg lang blessureleed. En Nick Viergever, nieuw bij PEC Zwolle, maakte zijn debuut bij PEC in die wedstrijd tegen Al Jazeera. Die oefenwedstrijd dus. Viergever was direct aanvoerder.
1: Meteen aanvoerder. Hoe voelt dat?
2: Ja, een band is een band en ik ben gewoon mezelf. En die band omzit, ja, viel de tweede helft in natuurlijk, eerste minuut. En dan krijg je wat wisselingen en dan doe je de band om. En dan moet je gewoon jezelf zijn eigenlijk. Of die band er nou zat of niet, dan zou ik hetzelfde coachen en spelen. En dezelfde rol vervullen eigenlijk.
1: Maar is het misschien ook wel een beetje symbolisch voor jouw komst? Dat je wel een van de leiders gaat zijn van deze groep?
2: Ja, dat is wel een. Dat moet ik wel doen. Ja. Zeker in de manier van de ervaring die ik meeneem. De persoon wie ik ben. Wil ik jongens graag helpen en sturen in het veld. En de tactiek overbrengen. Verlengstuk zijn op het veld. Jongens aansporen tot de juiste dingen te doen. En het team verder te helpen. En of je dan die band om hebt of niet. Het is symbolisch, ja. Maar wat ik zeg. Ryan Thomas is natuurlijk jarenlang denk ik al de aanvoerder hier. Dat maakt niet uit.
1: Heeft de transfer jou ook een beetje verrast? Heel veel mensen zeiden, viergever naar Zwolle, interessant. Maar was je zelf ook een beetje verrast dat je hier nu in het blauw en wit staat?
2: Nee, verrast is denk ik niet het goede woord. De avontuur eindigde in Utrecht en dan ga je verder kijken. En ik wilde gewoon nog heel graag voetballen. Voor afgelopen seizoen heel veel gespeeld. Ik voel me goed en de honger was nog niet gestild, zeg dat zo. Ja. Dus ik had nog veel ambitie om ergens een rol te vervullen. En dat klikte samen eigenlijk vanaf het eerste gesprek met de trainer en met Gerry. En dan ga je verder kijken en dan sta je nu op het veld en dat voelt goed.
1: Ja. Kost het je dan geen enkele moeite om nog echt hongerig te blijven op jouw leeftijd met al jouw ervaring? Ja, je bent nog niet heel oud, maar...
2: Ik vind het spelletje veel te leuk en om met groepen samen te werken en de doelstellingen die je gaat maken om dat te verwezenlijken. Ik zat thuis en ik was echt in de rol als vader en dat zag ik mezelf nog niet doen het komende jaar. Het begon zo echt te kriebelen om weer te voetballen, om gewoon door te gaan. Heel veel gespeeld de afgelopen jaren. Ja, waarom zou je stoppen? Als je je goed voelt en je gezin kan het opbrengen, je familie kan het opbrengen en je vindt het zelf gewoon, het kost jezelf geen moeite om het te doen. Dan moet je genieten van om op het veld te staan en zeker met jonge jongens, dat houdt je ook jong ook.
1: En ik denk dat een papadag met 3 kinderen, 7 dagen in de week, zwaarder is dan het bestaan van een profvoetballer.
2: Zeker als je dat niet gewend bent. Nee, mijn vrouw doet eigenlijk alle dagelijkse dingetjes en dat deed ik nu een paar dagen achter elkaar. Dan krijg je inderdaad heel veel respect voor je vrouw. Dat had ik al, maar dan besef je maar eens heel goed wat ze allemaal moet doen. 3 kinderen opvoeden eigenlijk. En zeker nu ik ook nog hier ben veel, dan staat ze er ook weer alleen voor. Dus respect daarvoor. En dan wil ik nog een paar jaar uitstellen eigenlijk om in die rol te komen. Dus dit voelt goed hier in het blauw-wit. Ik voel me vertrouwd al.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
8: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbink.
1: Daar zijn we weer met het tweede uur van de Oosttribune op Radio Oost. Met natuurlijk uw zomerse muziek. U kunt nog steeds aanvragen via WhatsApp 06-4567-1331 of bellen. Met 0742-456-665. Het gebeurt heel veel, dus we kijken wat we allemaal mee kunnen nemen in de komende kleine drie uur dat ik nog bij u ben met de Oosttribune op Radio Oost. Daarin gaan we natuurlijk ook nog terugblikken op het oefenvoetbal. FC Twente bijvoorbeeld speelde tegen PAOK Saloniki. Het werd 2-3. Heracles Almelo verloor met 4-3 van Heerenveen, terwijl PEC Zwolle van Al Jazeera met 1-0 verloor. Dat waren wedstrijden die allemaal gisteren zijn gespeeld in de soms verzengende hitte ook in Overijssel. Nou, blijven we dus gewoon lekker bij. We gaan eens even openen met Miss Montreal. Natuurlijk, uit onze regio.
0: De Oosttribune.

Miss Montreal en schuilen op Radio Oost. Ja, er komen veel verzoekjes binnen. En onder meer de vraag van Gaiti, zo noemt hij zich nu in Haaksbergen, zegt hij. Of ik Phil Collins wil draaien met Home of the Sea. Die kan ik niet vinden, maar ik heb wel een andere gevonden. Home of the Brave van Toto.

Het is 11 minuten over 3. Dit is de Oosttribune op Radio Oost. En buiten is het hier in Hengelo bijna 30 graden. Home of the Brave is van Toto. Voor Geitie. Nu toch ook ze maar aan.

0: Put Right On van de Pasadena's op Radio Oost. Ja, ja, ja, ja, ja, wat gaan we doen? Ik krijg een heel mooi appje van Wendy Derking, die vorige week ook in de uitzending was. Want die was heel snel met het reageren op de noodradio-tune. Waarvan we er 3 weken lang heel veel hebben weggegeven. En die noodradio is gearriveerd, zegt ze, Wendy Derking. En nogmaals bedankt en een goede zondag. Dat is mooi dat die noodradio's ook goed op de plek zijn gekomen. Vorige week heb ik er nog 4 weg mogen geven. Elk uurtje 1. En het regende appjes, toen kan ik me nog herinneren. Er is ook weer wat nieuws waar u wat mee kunt gaan winnen. En dat is een ballonvaart. Inderdaad, u kunt een ballonvaart winnen bij RTV Oost door een zomerfoto in te sturen. Een hele mooie zomerfoto en die worden dan beoordeeld. En uiteindelijk kun je dan, als je de mooiste hebt, een ballonvaart winnen. Hoe kun je dat dan doen? Dan moet je even naar de website van RTV Oost gaan. www.oost.nl/zomer. Daar leest u er van alles over. En via dat, die link kun je ook de foto downloaden en uploaden. Of hoe je het ook noemt, in ieder geval in gaan sturen. www.oost.nl/zomer. En zo blijven we dus in actie bij Radio en TV Oost. Met dus naar de noodradio's een ballonvaart die in de verloting gaat. Nou, verloting kunnen we niet zeggen, want je moet er wel echt iets voor doen. En dat is een hele mooie zomerfoto opsturen naar www.oost.nl/zomer.
1: De Oosttribune op Radio Oost.
0: John Legend and All of Me. Het is bijna 3:30. Luister naar de Oosttribune op Radio Oost.

voor een, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

Malababbe van, ja, natuurlijk Rob de Nijs. Ook niets meer onder ons, overigens. We gaan even kijken wat het weer gaat doen in de komende periode. Daar verandert niet heel veel, kan ik u beloven. Het is vandaag weer een zonnige dag met maximaal van 26 graden in de Kop van Overijssel tot 8 of 29 graden in het zuidoosten. Misschien lokaal nog wel 30 graden. De wind komt uit noordelijke richtingen. Eerst zwak en neemt overdag toe tot matig. En vanavond blijft het nog lang warm en aangenaam. Vannacht drijft de zogenoemde en bekende Noordzeebewolking wederom binnen. Ook morgen tot en met woensdag blijft hoge druk, heer en meester, volgens onze deskundigen, in onze atmosfeer boven de provincie. Wel start morgen met laaghangende bewolking, maar al snel komt de zon erbij. Het wordt in de middag een graad of 28 en ook dinsdag en woensdag verlopen droog en zonnig. De lucht warmt nog wat op met vrijwel overal tropische maxima van 30 of 31 graden in onze provincie. Ik zou zeggen, gewoon van genieten. En hier kun je ook van genieten. Davina Michel, hele goede zangeres. In dit geval met Heartbeats op Radio Oost.

0: Davina Michel op Radio Oost. We gaan het hebben over PEC Zwolle nog een keer. Die ploeg verloor dus een oefenwedstrijd van Al Jazeera met 1-0. Maar daar was onder meer het debuut van Nick Viergever, die gelijk als aanvoerder mocht beginnen. En de terugkeer van een doelman die lang geblesseerd was. En dan heb ik het over Jasper Schendelaar, die daar ook nog wel licht emotioneel onder was. Dat hij zijn rentree mocht maken bij PEC Zwolle. Tijmen van Wissen, die sprak hem.
1: Keeper van Zwolle, hoe voelt dat?
2: Ja, heerlijk. Ja. 7,5 maand heeft het geduurd. En daar ben ik wel een beetje emotioneel, een beetje trots. Een beetje van alle emoties die komen wel los, ja.
1: Want hoe sta je dan op een dag als vandaag op? Het is maar een oefenwedstrijd, maar voor jou toch een hele speciale.
2: Ja, dat zeg je mooi inderdaad. Zo voelt het ook wel een beetje. Ja, je hebt er natuurlijk lang naar gewerkt, ook met die vakantie ertussen, zeg maar. Dus ja, dat speciaal gevoel inderdaad.
1: Hoe hopeloos ben je geweest eigenlijk in dat jaar? Want je kreeg ook nog eens weer een tik na je blessure.
2: Ja, klopt. Dat zeg je ook goed. Het was inderdaad echt een tik. Ik had 2 wedstrijden dat ik echt dacht van oh, gaat de goede kant op, begint weer goed. NEC thuis en NAC uit. En daarna ging het natuurlijk mis. Toen heb ik wel even diep gezeten, heel diep gezeten. Alleen ik heb er achteraf best wel goed... goed gevoel aan overgehouden, omdat ik met mezelf bezig ben geweest. Ik heb mooie nieuwe mensen leren kennen. Het was achteraf best wel een goede periode geweest eigenlijk.
1: En ben je ook weer vrij in het hoofd? Dat is ook vaak belangrijk, hè, voor spelers die er heel lang uit liggen.
2: Ja, klopt. Ik ben inderdaad wel echt vrij in mijn hoofd. Het is natuurlijk altijd even opbouwen weer als je naar zo'n vakantie begint. Maar ik voel me goed, dus dat is belangrijk.
1: Ben je dit seizoen ook de keeper van Zwolle?
2: Ja, dan moet je bij het trainen zijn.
1: Maar ja, er is ook een grote kans dat één van de keepers, hè, Tom de Graaf heeft vorig jaar goed gedaan, maar ook jij staat in de belangstelling van clubs, dat er toch wel eentje gaat vertrekken. Is de kans aanwezig dat jij dat bent?
2: Dat vind ik lastig om te zeggen, want iedereen weet natuurlijk dat ik de ambitie heb om een stap te maken. Ik heb er eerlijk gezegd niet heel veel invloed op. Ik heb alleen invloed op hoe ik mezelf presenteer, hoe ik op het veld sta, hoe ik iedere dag beter wil worden en iedere dag een betere keeper wil worden. Dus ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen.
1: Kun en wil je iets zeggen over de belangstelling die er wel is voor jou? Sparta wordt genoemd. Ik heb je naam ook ergens wel een beetje gehoord bij FC Twente. Kun je er iets over zeggen?
2: Nou ja, kijk, wat ga ik erover zeggen? Ik weet eerlijk gezegd, weet ik wat er speelt. In die zin is het nog niet per se zo concreet dat ik er iets over kan zeggen. Dus ik vind dat niet aan mij om dat nu voor de camera zo te zeggen.
1: Ja, dat snap ik. Want je kunt ook maar zomaar weer verkeerd zeggen. Je weet nooit hoe het gaat in de voetballerij natuurlijk met transfers. Heb je toch ook in die zin moeilijk gezeten afgelopen jaar omdat je weinig hebt gekiept? En 2 jaar geleden dacht ik, Jonge Oranje, die maakt binnen nu en 2 jaar een transfer misschien wel naar het buitenland. Dat zul je ook ergens hebben gedroomd.
2: Klopt, dat was inderdaad zeker ook de droom. Vorig jaar natuurlijk, als ik gespeeld had, dan wie weet wat er op mijn pad was gekomen. Alleen dat is niet zo, dus dan moet je schakelen. En dat heeft wel eventjes inderdaad ook meegespeeld dat ik echt dacht van dit is niet lekker, zeg maar geen topmoment. Alleen wat ik zeg, het is echt een goede periode voor mijzelf geweest als mentaal, als fysiek, als mens zijnde. Ik kijk er nu gewoon positief op terug.
1: Je bent nog vrij jong, maar je bent ook al heel ervaren. Is het moeilijk om rustig te blijven in deze periode of gaat het je goed af? Volgens mij wel.
2: Ja, het gaat inderdaad. Ik heb in het begin wel een beetje moeite mee gehad als je wat dingetjes hoort en zo. Maar ik heb een goede band met mijn zaakwaarnemer. Ik zeg ook gewoon, ik wil pas als het echt concreet is. Dus ik kan er wel redelijk goed mee omgaan. En gelukkig heb ik een goede vrouw die me daar ook heel rustig in houdt.
1: Altijd belangrijk, hè, de vrouw?
2: Zeker, zeker.
1: Maar het allerbelangrijkste is gewoon dat je weer terug bent. Van harte, jongen.
2: Dankjewel.
0: Jasper Schendelaar, goede vrouw heb je nodig. Ook als keeper bij PEC Zwolle. Ambitieus is die zeker, Jasper Schendelaar. Zwolle verloor dus gisteren met 1-0 een oefenwedstrijd tegen Al Jazeera. U kunt nog steeds uw verzoekjes indienen via de WhatsApp 0645671331. Zomersverzoekjes zoek ik dan 0645671331. Of bellen, dat mag natuurlijk ook met 074-2456-665. Wij zoeken nog even op onze tv-uitzending met samenvattingen van oefenwedstrijden van betaald voetbalclubs in Overijssel. Al vlak na 5 worden die wedstrijden op beeld getoond in samenvatting. Onder meer Heerenveen, Heracles, FC Twente, PAOK Saloniki, FC Twente ook nog tegen Sportfreunde Lotse. En ook PEC Zwolle tegen Jazeera. We hebben overal beelden van, dus ook vlak na vijven vandaag al zijn die beelden te zien. En later in de herhaling op TV Oost.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF. Vers aan tafel,
6: vers aan tafel. Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel. Wow, wow.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers aan tafel.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
11: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
12: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
16: Het is machtig mooi, man!
15: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
3: Je komt de leukste luidjes tegen.
16: Een praatje maakt je dag.
17: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
21: Rustig, adem in,
20: ja, maar misschien
21: uit.
20: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
21: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
26: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
25: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
26: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
27: Radio Oost. De Oosttribune.
28: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
27: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: En dan is het alweer 4:08 bij de Oosttribune op Radio Oost. Buiten hier zo'n 29 graden, binnen gelukkig een stukje koeler. Hier in de studio in Hengelo, waar ik het radioprogramma mag presenteren. In het uur natuurlijk weer de mooiste muziek, die u natuurlijk ook nog weer zelf uit mag kiezen door een app te sturen. Verzoeknummers kunnen gestuurd worden naar WhatsApp nummer 0645671331. 0645671331. Bellen mag ook met 074-2456-665. 074-2456-665. We gaan nog kijken naar het oefenvoetbal. Dat is wat ter tafel komt en ook wat onze website www.rtvo's.nl allemaal te bieden heeft. Als er wat gebeurt op de weg, en dat is op dit moment niet aan de hand, dan hoort u het natuurlijk ook. Overijssel is filevrij. En ik zei het al, muziek. In dit uur onder meer Benson Boone, The Traveling Wilburys, Teddy Swims. Maar eerst The Bauza en Magnetic.
0: De Oosttribune.

0: Debalta en Magnetic op Radio Oost. Op onze website onder meer een bijzonder verhaal van almeloze hulp voor jonge gezinnen. U hoorde daar ook al wat over in het Weekend Overijssel. Een ontmoetingsplek voor jonge zwangere vrouwen is uitgegroeid tot een aanpak die landelijk navolging kan krijgen. Want het kenniscentrum Movisie heeft het jonge moederwerk in Almelo erkend als effectief. En dat het dus ook breder kan worden ingezet. Meer daarover op onze website www.rtvoost.nl. En dan kun je ook zien hoe dat project allemaal in zijn werk gaat en wat het betekent voor de jonge moeders. Wij gaan door met de muziek. Papa Joe en Sweet.
1: De Oosttribune op Radio.

Papa Joe op Radio Oost. Even dat wezenpeur die belde. En die zei me toen Frank Boeien uit de Frank Boeien groep stapte en solo ging, kwam hij mee, onder meer met een paar hele mooie nummers. En dit is er één van. En dat vind je een mooi nummer. Goede tekst ook, heeft hij gelijk in. Veel hits gehad, zwart-wit onder meer, Frank Boeien. Maar dit is er toch ook wel één. Koud in mijn hart, op Radio Oost. Het is 3:15 geweest.

Ja, Rob Jansen. Nou, dan maar weer wat Engelstalig. Want ik kreeg een verzoekje van, en dan ben ik even haar naam kwijt. Altof heet ze van de achternaam, maar die wil graag deze horen. Ze belde mij op. Op 0742456665 kunt u ook doen. Ze vroeg Benson Boone en Beautiful.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful Things van Benson Boone op Radio Oost. We gaan het hebben over het oefenvoetbal. FC Twente oefent er lustig op los. Vorige week won het met 1-0 van Aberdeen. Dan een trainingssessie en stage in Tegelen, Limburg. Daar werd gisteren gespeeld. Twee wedstrijden. Allereerst tegen sportvrienden Lotte. Die wedstrijd werd met 3-1 gewonnen. En ook PAOK Saloniki werd over de knie gelegd. Dat was later op de dag ook met een wat ander elftal. Met 3-2. Saloniki uit Griekenland dus. De nummer 3 van het afgelopen seizoen. In de Griekse competitie. Ja, dat is er best veel gescoord. En heeft John van den Brom, de trainer, natuurlijk ook veel kunnen zien van veel van zijn selectiespelers. Hoe bevalt het hem tot nu toe? We spraken hem.
2: John, 6 goals, 2 wedstrijden, 2 keer gewonnen. Wat is je algemene gevoel?
3: Nou, dat uitslagen nooit alles bepalend zijn in de voorbereiding. Je weet, we zijn een hele week in trainingskamp geweest. Waarin we veel en hard en zwaar getraind hebben. Maar vooral ook goed getraind hebben. Dan ben je altijd benieuwd als trainer hoe je dat dan terug gaat zien in een wedstrijd of twee wedstrijden die we vandaag hebben gespeeld. En daar ben ik heel erg enthousiast en positief over. En dat heeft niet heel veel te maken met dat we gewonnen hebben. Maar het is meer de intenties die we eigenlijk altijd al hebben. Dat ik daar vandaag in twee wedstrijden al heel veel dingen van terug heb gezien. En positief is ook dat we in de vermoeidheid van het trainingskamp toch in staat zijn geweest om heel veel jongens 90 minuten te laten spelen. En dan het allerbelangrijkste is dat je ook nog weinig blessures hebt opgelopen. Of weinig, eigenlijk geen aantal jongens die niet beschikbaar waren. Maar dat is logisch, dat heb je in de voorbereiding.
2: Ja, maar kon je zojuist al zeggen dat je de patronen eigenlijk van vorig jaar, dat je die gezien hebt tegen Pauw?
3: Nee, maar dat is ook niet zo gek. Zeker als je het over de tweede wedstrijd hebt. Dan zie je dat er 8-9 spelers van vorig jaar gewoon Lucas heeft dan niet heel veel gespeeld, maar is wel elke training erbij geweest. En weet precies hoe wij willen spelen, wat er verwacht wordt. Zowel in balbezit als in de druk zetten. En ja, dat heeft hij goed gedaan. Mattie is natuurlijk een vaste speler van onze selectie geweest. Dus heel veel jongens. De enige nieuwe is eigenlijk is Aske. En ik moet zeggen, groot compliment voor hem dat hij de dingen heel goed en makkelijk oppakt wat we van hem verwachten. En ja, dan zie je dat je als team daar al gewoon prima zit in de afspraken en in de automatisme. En ja, dat is wat bepalend kan zijn in wedstrijden als deze, maar zeker ook richting de eerste Europese wedstrijd.
2: Ja. 12 dagen, dan is die. Wat wil je in die 12 dagen echt nog accentueren dan?
3: Nou, we gaan door. Deze week hebben we natuurlijk veel op het fysieke vlak, maar ook op het voetbal. In de opbouw, tegen verschillende manieren. In het aanvallende spel natuurlijk. Maar het is altijd leuk, of leuk goed, om datgene wat je traint, dat je dat terugziet in de wedstrijden. En dat is de vastigheid die we als team, of twee teams, op het veld al heel lang hebben. En ja, daar kan ik wel enorm van genieten.
2: Ja, want was dit dan je beoogde basis? Want je gaat volgende week nog een keer testen, natuurlijk twee keer ook. Ik kan me wel voorstellen dat je er veel mogelijk jongens dan.
3: Je zit altijd, je wil proberen om onder druk van dit soort tegenstanders wedstrijden te spelen. En we zijn al 3 weken onderweg. Dus dan ga je wel langzaam richting het feit dat vandaag. Ik hoorde van Leon dat er 8 of 9 van vorig jaar waren. Ja, dat zegt natuurlijk wel iets. Ik zou gek zijn als dat niet zo is. Maar het is wel voor mij mooi en goed om te zien dat die 9 het weer net zo doen als dat we heel vaak dat vorig jaar hebben laten zien. Maar ook in die eerste wedstrijd zie je al dezelfde patronen terug. En ja, daar gaat het om.
2: Ja. Heb je het een beetje kunnen uithouden trouwens? De hele dag de pet op. Je hebt voor de tweede wedstrijd een zonneschermpje erbij.
3: Ja, we hadden een parasol gevraagd. Het was niet normaal. Maar goed, dat is, ook dat was een bewuste keus. Want nogmaals, over 2 weken kunnen we ook in deze omstandigheden terechtkomen. En dan moeten we voorbereid zijn. En het wordt volgende week weer mooi weer. Dus mij hoor je niet klagen.
2: Nee. 2 puntjes dan nog. Heb jij die wedstrijd voor je Vojvodina, Ferenc Varos, heb je er zelf iets van gezien? Want je hebt wel een delegatie daar zitten.
3: Er zijn 2 scouts van ons geweest, analisten. Ik heb wel wat al op de computer gezien, maar het is nog veel te vroeg, omdat je ook nog niet weet tegen wie. Wij zijn bezig geweest met trainingskamp, we zijn bezig geweest met deze wedstrijden. En we hebben tijd genoeg om daar rustig de dingen door te nemen.
2: Ja, dan een laatste punt. Je hebt een spits die de 2 maakt in de voorbereiding tot op heden. Maar volgens mij straks misschien wel je derde spits is. Ja, zit je een beetje mee in je maag? Want hij wil, ja, met Fennegoor Verzelink. Want die wil natuurlijk... In positieve zin bedoel ik, hè? Want hij wil natuurlijk minuten maken, maar ja.
3: Die krijgt hij. Die krijgt hij in deze wedstrijden die we nu spelen. En ja, daarin laat hij ook zien dat hij heel makkelijk mee kan. Maar dat is wat ik bedoel. Het is dan een van de jongens die misschien niet helemaal vorig jaar zijn ding heeft laten zien in de wedstrijden. Maar in de trainingen en alles, ja, dan zien we echt wel de potentie van Lucas. En ja, dat laat hij nu ook in de wedstrijden die we spelen zien. Dat was vorige week tegen Aberdeen. Dat is vandaag weer, dus is gewoon een hele goede spits, klaar.
2: Ja, want... Ja. Nee, maar ik bedoel meer, hoop je dat hij het je lastig maakt? Of hoop je dat hij minuten maakt? Want ja, dat kan hier natuurlijk niet altijd.
3: Nou, dat weet je niet. Je hoopt altijd dat je zoveel mogelijk goede spelers hebt. Zeker als je weet dat we zometeen natuurlijk ook hopelijk heel lang in een dubbel of drie wedstrijden in een week schema terecht gaan komen. En dan kun je beter een goede speler meer hebben dan één te weinig. Dus,
4: De Oosttribune op Radio Oost.

Handle With Care van de Traveling Wilburys. Nou, de volgende die ik ga draaien, dat is een van de twee zomerhits van dit seizoen. Vaker aangevraagd via de WhatsApp in dit programma. 0645671331. Dan heb ik het over Justin de Wild en Thierryo. Die andere, dat is de zwoele zomerzon van Rutger van Barneveld. Nou, en beide hebben ze er een mega hit mee. Maar nou, vorige week draaide ik die van Rutger van Barneveld. En nu dus ook op speciaal verzoek van meerdere. Onder meer Michael uit Nijverdal. Justin de Wild en Thierryo.

Onmiskenbaar en de grote hit. André Hazes en ik meen het op Radio Oost. We gaan naar de reclame in het landelijke bulletin van 5 uur. Met deze mooie rustige van Mathilde Santing en Wonderful.

0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett, auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fcTwente.nl/grondlegger.
7: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen. Ja,

0: Let's go!
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: In Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Radio Oost. De Oosttribune.
11: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
12: Paul Schabbing.

fashion.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 9, bijna 10 minuten over 5. Nog een klein uurtje dus de Oosttribune op Radio Oost. Waarin we onder meer gaan praten met Remco Pasveer. Die terug is bij FC Twente. Daar waar het jaren geleden, want hij is al in de 40. Voor hem als doelman allemaal begon. Natuurlijk ook bij Ajax gezeten. Heracles Almelo nog een periode aan het einde van het vorige seizoen. En nu dus terug als een soort mentor. Als doelman bij FC Twente. Tijmen van Wissing die sprak hem. Gaan we straks horen. En we hebben natuurlijk ook de mooiste muziek. Kunnen we nog steeds aanvragen. Vragen via de WhatsApp 0645671331, 0645671331. En die zomerse muziek, want laat het dat zijn, kan ook telefonisch worden doorgegeven. 0742456665, 0742456665. Daphne uit Deventer stuurde me dat ze graag wat wil horen van Suzanne en Freek. Nou, dat doen we halverwege.
0: De Oosttribune.

0: Carlton Eddy en Would I Lie to You? Eddy, de vader van Remco Pasveer. Ik probeer het bruggetje maar te maken op die manier. Remco Pasveer, doelman, is al in de 40. Speelde bij Ajax, ging van Ajax nog weer naar Heracles. Dat was afgelopen seizoen dus niet zijn meest gelukkige periode. Maar kreeg toch een kans om bij FC Twente aan te sluiten. Een kans van Erik ten Hag, 42 jaar inmiddels. Woonachtig in Hengelo, Remco Pasveer. En is dus terug bij de club waar het allemaal begon. En dan is hij ook mee op trainingskamp. Moet als een soort keepersmentor gaan fungeren bij het FC Twente van John van de Brom. Tijm van Wissing die sprak hem daar op het trainingskamp. In Tegelen overigens ook. En die gaat dan ook vragen van hoe lang wil je dit nog volhouden? En hoe hou je dit vol? Ook als je 42 bent als topsporter en profvoetballer.
1: Liefhebber, hè?
2: Is het nog steeds leuk, ook zo'n trainerskamp?
1: Ik mag graag op trainerskamp gaan eigenlijk. Ja, daar maak ik nooit geen probleem mee.
2: Hoeveelste is dit?
1: Geen idee. Met winter erbij. Dat is het...
2: Ja, 50, 60 denk ik.
1: Ja, denk ik zoiets, ja.
2: Ja,
1: ja.
2: Maar het verveelt dus echt nooit?
1: Nee, ik mag, wat ik zeg, ik mag graag op trainingskamp gaan. Ik heb er nooit geen problemen mee. Kan er ook wel van genieten. Lekker met mezelf bezig zijn en vooral ook met de jongens. Maar echt geen probleem mee.
2: Want Bart Verhooy zat hier net ook en die zei... Ja, het is wel een intensief trainingskamp, er moet veel gelopen worden. Hoe voelt dat op jouw oude dag?
1: Ik mag zeggen, ik heb eigenlijk niet zoveel last van. Ik ben sowieso altijd wel gewend om vrij intens alles te doen. En veel voor mezelf. Dus ik heb wel iets andere vakantie gehad dan dat ik normaal heb gehad. Ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel last van. Ik val me niks tegen.
2: Maar hoe kun jij zo fit blijven dan? Is dat gewoon nog elke dag investeren ook?
1: Ja, het is wel investeren, zeker. Extra dingen doen. Gymding met vakantie is ook altijd wel bezig zijn. Ik hou van actief bezig zijn, ja.
2: Ja, maar je hebt bij Ajax daar wel eens een keer op gehamerd, hè? Dat je daar ook zat met die jonge jongens om ze het besef bij te brengen wat er nodig is om topsport te bedrijven. Dat kun je nog elke dag van jezelf vragen?
1: Ja. Ja, wat ik zeg, ik heb er niet zo heel veel moeite mee. Ik ben al daarin wel redelijk stoïcijns. Ik kan voor mezelf wat doelen stellen en ik heb voor mezelf ook altijd wel... een doel wat ik dan wil halen, al is het met krachttraining of op de training of voor de gekste dingen. En soms slaat het ook helemaal nergens op, maar het is wel altijd een drive. Ja.
2: Ja, ik had eigenlijk ook wel verwacht dat je na het afgelopen half jaar er helemaal klaar mee zou zijn.
1: Nou, dat zeg ik ook. Ik heb dat was zeker een lastig half jaar, absoluut. En ik had echt gehoopt dat het anders was geworden, zeg maar. Maar helaas is dat niet gelukt zoals ik had gehoopt. Maar het liep gewoon niet goed. En ik ben blij dat ik dat Erik nog kwam en dat ik deze optie kreeg.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

Abba en Take a Chance on Me op Radio Oost. We gaan nog weer een verzoekje doen, want ik kreeg van Bert-Jan uit Losseren. Heb je nog een leuk zomerlied voor Ellen Dijkhoff? Maakt niet uit wat voor muziek, om daar even later aan toe te voegen. Doe dan toch maar Zomer in Griekenland van Marco.

Redden Miles en Black Velvet op Radio Oost. Het is bijna 17:15. En u kunt nu ook op TV Oost kijken naar bijvoorbeeld samenvattingen van de voetbalwedstrijden. Die zijn gespeeld door de Overijsselse BVO's. Oefenwedstrijden dus. Op dit moment zie ik Heerenveen Heracles. Dat uiteindelijk eindigt in 4-3 voor Heerenveen trouwens. Later ook de herhalingen van die uitzendingen. Dus die zijn de hele avond nog te bekijken op TV Oost. Op onze website www.rtvoost.nl of www.oost.nl. Dan een bijzonder verhaal over het luiden van de klok in Buurse. Het is een eervolle taak. En de inmiddels 81-jarige Gilles Eindhoven heeft dat jaren gedaan. Met de hand. En binnenkort werkt het elektrische systeem daar weer, waardoor Gilles op zijn leeftijd die toren niet meer in hoeft om die klokken te gaan luiden aan het kleine kerkje, van het kleine kerkje aan de Alsteedseweg daar in Buurse. Daarover een uitgebreid verhaal en ook een reportage in beeld op onze website www.rtvoost.nl. Met natuurlijk nog veel meer nieuws en wetenswaardigheden uit uw provincie. Martin Garrix en Ed Sheeran. Gezamenlijk en repeat it.

Martin Garrix en Ed Sheeran dus met Repeat It op Radio Oost. Op de voorraad heb ik nog een telefoontje van Wim Havenink. En die zegt, Paul, heb je nog iets van Status Quo? Ja, die verleiding kan ik nooit weerstaan. Mocht het zelf ook nog kiezen, pak ik een van hun grootste hits. Rockin' All Over The World op Radio Oost. Een van de laatste nummers van deze aflevering. Want we zijn er tot 6 uur met de Oosttribune.

laat toch, want deze uitzending van de Oosttribune zit er alweer bijna op. We gaan nog Real Thing draaien in You To Me Are Everything. Dan de reclame en het nieuws van 6 uur en daarna een paar uurtjes non-stop muziek op Radio Oost. Ik wens u voor nu een hele prettige, warme zomeravond. En ja, maak het gezellig en doe het vooral rustig aan. En dan zeg ik natuurlijk tot een volgende Oosttribune op Radio Oost. In ieder geval volgende week zondag. En als er straks weer gevoetbald wordt, bijvoorbeeld in de Europa League door FC Twente. En jullie zijn weer natuurlijk ook bij. Dag.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
7: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man!
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een
14: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
16: vakantie!
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel.
17: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
17: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
7: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsuit Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. De avond bij Oost.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

0: de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de toergeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.
6: Het is machtig mooi, man.
5: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
6: Je komt de leukste luidjes tegen.
7: Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Jon Batiste, de man die vrijdagavond North Sea Jazz op zijn kop zette met Freedom. De invloedrijke Republikeinse senator Lindsey Graham overleed op 71-jarige leeftijd, zo werd vandaag bekend. Hoewel eerst fel tegenstander, was hij de laatste jaren een van de trouwste volgelingen van president Trump. En Graham durfde bij momenten ook nog kritisch tegen Trump te zijn. Victor Park, jij bent Amerika-kenner van EW Magazine. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij vind je goed, hè, neem ik aan.
1: Zeker, okay. Zeker.
0: Hey, de dood van Graham kwam als een verrassing. Zijn medewerkers deelden mee dat hij na een korte en plotse ziekte overleed. Is er inmiddels al iets meer bekend?
1: Ja, dat is echt zojuist bekend geworden dat hij is overleden aan een gescheurde aorta. Dat verklaart ook eigenlijk de plotsheid van zijn overlijden. Hij was natuurlijk 71, wat na de pensioenleeftijd is. Maar voor zover we verder wisten, was hij niet ziek. Hij was nog ontzettend actief. Recent natuurlijk net terug uit Kiev. En reisde eigenlijk de wereld nog rond zoals hij dat altijd deed. En daar is nu natuurlijk plotsklaps een einde aangekomen.
0: Ja, een zeer plots einde. En in ieder geval dit bericht van vanavond haalt sommige complottheorieën die ook alweer zichtbaar werden, gelukkig onderuit, hè?
1: Zeker, want er werd druk gespeculeerd over het onverwachte overlijden, omdat hij net in Oekraïne was geweest natuurlijk.
0: Wat voor republikein was deze Lindsey Graham? En onder welke vleugel van de Republikeinse Partij zou je hem scharen, Victor?
1: Ik denk dat hij van gedaante is verwisseld. Als je kijkt naar zijn klassieke carrière, hij is in 1994 begonnen als congreslid en in 2002 werd hij senator, waarin hij echt voor het Amerika stond zoals we dat toen nog kenden onder het Amerika van Bush. Dus dat heel erg pro een actieve rol had in de wereld, dat Amerika zag als de enige en cruciale supermacht op deze planeet, die ook die rol moest oppakken. Dus internationaal gezien stond hij echt voor een actieve rol van Amerika in de wereld. Dat heeft hij gepropageerd bij het invallen van Irak, van Afghanistan. Maar ook later heeft hij dat altijd vastgehouden, terwijl de Republikeinse Partij toen natuurlijk langzaam aan het schuiven was. Dus toen in 2015 ene Donald Trump kandidaat werd voor het presidentschap, was Graham dat ook. En Graham was de kandidaat die stond voor de klassieke vleugel van de Republikeinse Partij. Dus hij hekelde Trump, die bijvoorbeeld John McCain, een andere belangrijke Republikein, Trump zei daarvan, dat is geen oorlogsheld, want hij is gevangen genomen in de Vietnamoorlog. Dat vind ik geen held als je gevangen bent genomen. Graham zei daarop dat hij een idioot was, een mafkees, dat hij eigenlijk het landsbestuur niet waard was. En hekelde Trump eigenlijk al die jaren. Maar later ging hij toch draaien.
0: Over het draaien gaan we het zo nog meer hebben. Maar Graham was volop aan het werk. Afgelopen vrijdag was hij nog op bezoek bij Zelensky in Oekraïne. Je zei het al, dat was ook een belangrijk onderwerp voor hem.
1: Zeker, enorm.
0: Oekraïne uit de wind houden, uit de oorlogswind halen.
1: Steun vooral bieden aan Oekraïne en ook laten zien dat Amerika aan de zijde staat van Oekraïne. Daar is natuurlijk, zeker in Europa, wordt daar nog wel eens aan getwijfeld als we Trump weer tweets of andere berichten zien plaatsen op sociale media. En Graham heeft het altijd belangrijk gevonden dat Amerika ook op het Europese continent goed vertegenwoordigd is. Hij had een heilig geloof in die zin in de NAVO. Maar dan wel met de voorwaarde dat Europese landen ook daadwerkelijk hun steentje bijdroegen. Maar wel dat als dat dan gebeurde, Amerika dat ook altijd zou blijven doen. Die transatlantische bond, die zag hij. En in die zin is het denk ik ook een klassieke republikein van zijn generatie. Hij is 71 jaar, net na de Tweede Wereldoorlog geboren. Hij was de eerste van zijn familie die ging studeren. Dus hij heeft die welvaartsgolf van Amerika, die ook in Europa gelijktijdig plaats had, ontzettend gevolgd, geprofiteerd. En dat heeft ook zijn ideologie gevormd in de zin dat Europa en Amerika verbonden waren met elkaar.
0: Graham zou vanochtend in het Amerikaanse tv-programma Meet the Press aanwezig zijn als gast.

0: Hij was overleden, is daar niet. Dan belt Meet the Press vanochtend met president Trump. En die zegt dan het volgende.
1: And you know, he had a unique ability. He was able to deal with Democrats and Republicans. If I had a problem, a real problem, I wouldn't often ask. But if I had a problem with a Democrat, he could work it out. He was a great politician, actually.
0: Hij was aanvankelijk tegenstander van Trump. Dat is hij geweest binnen de Republikeinse Partij. Maar dat is veranderd. Hoe is dat proces verlopen? Dat deze Graham en Trump zo dicht bij elkaar kwamen te staan.
2: Nou, golf speelde daar een belangrijke rol in. Maar ook Graham's politieke gevoel. Haar scherpe antenne voor weten welke wind waait in Washington D.C. We horen het Trump zeggen. Hij kon een deal sluiten, Graham, met Democraten of Republikeinen. Maar ook uiteindelijk met Trump. Ik zei al, hij had een hekel aan Trump. Omdat hij kritiek had op zijn politieke vriend John McCain. Maar toch zag hij daarna in dat de Republikeinse Partij onder Trump veranderde. En dat wilde Lindsey Graham daar nog een rol in hebben. Dat hij toch wel maatjes moest worden met die man in het Witte Huis. En dat daar koos hij uiteindelijk voor. En dat heeft hem op ontzettend felle kritiek gestaan. Mensen die hem een opportunist vinden. Je zou hem ook een realist kunnen noemen voor het feit dat hij toch richting een president is opgeschoven van wie hij aanvankelijk een hekel had, maar waarvan hij ook zag, ik kan Donald Trump ook mijn kant af en toe opduwen. Als we bijvoorbeeld kijken naar Oekraïne.
0: Ja, maar hij was dus invloedrijk. Graham heeft kunnen duwen.
2: Dan heeft Graham daar ontzettend op
0: geduwd. Heeft er voorbeelden van, onder andere Oekraïne?
2: Nou, ik denk dat we zien in bijvoorbeeld de regelingen die nu zijn opgetuigd, dat Amerika nog altijd wel wapens ter beschikking stelt, niet meer voor betaald. Dat doen Europese bondgenoten van Oekraïne. Maar het feit dat die Amerikaanse wapens nog altijd de kant van Oekraïne opgaan, is iets waar Graham altijd voor heeft gepleit. Hij heeft altijd uitgelegd, Amerika is het klaar dat wij moeten betalen. We kunnen het op dit moment niet betalen. De staatsschuld van Amerika, zei Graham dan, is torenhoog. Dus ook nog die oorlog in Oekraïne of Oekraïne daarbij financieel steunen, dat gaat niet. Maar als er betaald wordt voor die wapens, dan gaan wij ze netjes afleveren in Oekraïne. En dat doen de Europese bondgenoten die wapens niet zelf kunnen maken. Die betalen ons dan maar voor die wapens die Oekraïne gebruikt. Nou, op dat soort punten, daarnaast ook met de Iran-oorlog,
0: heeft Graham daar een rol in gehad? In Trump Graham was die Iran aanvalt?
2: Ja, Graham heeft bij veel mensen het oor gehad, maar Benjamin Netanyahu, de Israëlische premier, had het oor van Graham en heeft ontzettend Graham gebruikt in aanloop naar de Iran-oorlog om boodschappen over de dreiging van Iran uiteindelijk ook in het Witte Huis te bezorgen. En dat is
0: Netanyahu fluistert Graham in, Graham fluistert Trump in.
2: Ja, en dat is een positie die Graham eigenlijk vaker had. Ook voor Europese politici was Graham iemand die ze tegenkwamen bijvoorbeeld op een veiligheidsconferentie van München of bijvoorbeeld bij overleggen van de NAVO. En was waarvan eigenlijk politici dus wereldwijd, dus de Israëlische premier, politie in Europa, wisten dat als je hem een boodschap geeft die hij belangrijk vindt, en dat vindt hij, want hij houdt van Amerika's rol op het wereldtoneel, dan komt hij wel aan in het Witte Huis.
0: Denk jij dat het wegvallen van Lindsey Graham nu gevolgen zal hebben voor de koers van Trump in de wereld? Want met deze Graham valt ook een kritische stem richting Trump weg.
2: Nou, ik denk dat je zal zien dat binnen de Republikeinse Partij deze vacature als het ware heel moeilijk gevuld zal worden. Graham met zijn eigen visie op Amerika's rol in de wereld, daar is niet zo snel een tweede of derde Republikeinse senator die dat zo goed had, die het adresseboekje had van een Graham. En ik denk dat dat voor, nou ja, bijvoorbeeld rondom Oekraïne, dat het voor Europese landen ingewikkelder zal zijn om bij het bureau van bij het oor van de president te vinden, van Trump te vinden, omdat Graham daarin nogal eens een belangrijke rol speelt. En er is geen echt andere Republikeinse senator die rol zomaar kan overnemen.
0: Dus dat gaan we de komende tijd, moeten we dat zeer afwachten, wat dat betekent voor de positie van Amerika in bijvoorbeeld het conflict Oekraïne.
2: Zeker, dat is echt een kwestie van afwachten en misschien ook even bang zijn voor het feit dat die steun minder wordt.
0: Victor Pak, dankjewel, van EW Magazine. Jij sprak met ons over het overlijden van Lindsey Graham, 71-jarige vertrouweling van Donald Trump.

0: Douwe Bob met Summer in Your Eyes. Gisteravond was het opnieuw onrustig bij aanmeldcentrum Ter Apel. Er waren diverse opstootjes. Het was de eerste avond in het aanmeldcentrum zonder de hulpverleners van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. Die trokken zich vrijdag na onder meer twee steekincidenten terug. Wat zijn de gevolgen van die beslissing van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk? Frank van Zessen hier in de Oogstudio. Jij bent van de hulporganisatie Migrate. Welkom.
1: Ja, klopt.
0: Fijn dat je er bent. Jouw organisatie, mag ik jij zeggen?
1: Ja.
0: Jouw organisatie werkt als enige hulporganisatie wel door in en rond Ter Apel.
1: Ja.
0: Eerst over die onrust. Wat is het beeld over de incidenten van gisteren?
1: Nou, ik vind zelf dat het heel erg uitvergroot wordt. Zeg maar, ja, er gebeuren wel eens incidenten. Maar je moet ook het complete plaatje zien. Zeg maar, het zijn mensen die sowieso een heel heftig verleden hebben. Veel mensen hebben trauma's. De oversteek om hierheen te komen is super heftig geweest voor die mensen. Dan komen ze hier, is er superveel onzekerheid over de hele procedure. En zitten ze in een sobere opvang. Ja. Met veel mensen in een kleine ruimte op elkaar. En ja, als je die situatie hebt, dan gebeuren er wel eens dingen. Ja.
0: Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten dus met hun werk vanwege die onveiligheid. Jullie als organisatie Migrate gaan wel door. Waarom?
1: Ja. Wij zien die onveiligheid niet als dreiging richting ons. Zeg maar, wij hebben niet het idee dat het zo onveilig is. Wat er vaak gebeurt, of ja, wat wel regelmatig gebeurt, zijn kleine opstootjes. Maar dat gaat vrijwel altijd tussen mensen die op het veld zijn daar. En daar kunnen wij ons heel makkelijk kunnen we heel makkelijk afstand van nemen. En dat zien wij niet echt als een bedreiging voor ons.
0: Ja. Werken jullie veel samen met die andere hulpverleningsorganisaties die dus nu vertrokken zijn? Rode Kruis en Vluchtelingenwerk?
1: Ja, zeker. Natuurlijk, als wij bijvoorbeeld kwetsbare mensen signaleren waarvan wij denken van oké, deze hebben extra aandacht nodig en deze moeten voorrang hebben om naar binnen te krijgen, dan geven we dat vaak aan bij Vluchtelingenwerk of bij Rode Kruis. Of als er, ja, dus meestal bij Vluchtelingenwerk en als er medische dingen zijn, dan geven we het vaak bij Rode Kruis aan.
0: En wat is dan jullie constatering? Is het onveiliger geworden de afgelopen weken? Afgelopen dagen?
1: Nou ja, het is omdat er meer op het veld gebeurt, zijn daar meer mensen die dus moeten wachten voordat ze naar binnen kunnen. Rode Kruis is er een vluchtelingenwerk, waardoor het ook wel mensen van binnen aantrekt. En dat wordt steeds groter. Dus er komen steeds meer mensen van binnen. En daardoor is het gewoon heel druk op dat veld. Soms wat niet alleen mensen zijn die wachten om naar binnen te kunnen.
0: Ja.
1: En ja, doordat het gewoon heel veel mensen op elkaar zijn, gebeurt er wel eens iets.
0: Ja, ja. Dus het is iets onveiliger geworden.
1: Ja, ik denk niet dat die incidenten abnormaal zijn. Zeg maar, ik denk dat ze normaal gesproken
0: Heb je het uitgelegd?
1: Ja, maar ik bedoel dat ze normaal gesproken ook binnen plaatsvinden. Alleen nu gebeurt het dus wat meer buiten.
0: Ja. Die onveiligheid zou vooral komen door zogenoemde veilige landers. Hè? Jonge mannen die geen kans hebben op asiel. Wat voor gedrag vertoont die groep, de veilige landers?
1: Ik durf daar niet zo'n onderscheid in te maken dat het specifiek om veilige landers gaat. Wat ik me wel kan voorstellen, zoals ik net zei, wat al die mensen hebben mensen die uit zogenaamd veilige landen komen, maar ook nog hetgene dat ze eigenlijk weinig kans maken in de asielprocedure. Dus dat ze ook eigenlijk helemaal geen toekomst vooruitzicht hebben, geen toekomstperspectief. En ja, dan komt er natuurlijk nog meer onrust. En ja, mensen weten gewoon niet zo goed waar ze heen moeten. En daar komt problematiek bij.
0: Ja. Ja, en constateer je dan dat deze groep om die reden dus ook de grootste oorzaak is van onrust en onveiligheid?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, ik zou dat niet zo hard durven zeggen eigenlijk. Nee, ja, ik kan niet zo duidelijk aanwijzen van dat zijn die mensen.
0: Die groep of die groep?
1: Ja, nee.
0: Het gaat vooral, waar deze incidenten zich voordoen, het gaat om het voorterrein, het zogeheten voorterrein van het AZC Ter Apel. Het is de plek waar asielzoekers 's nachts moeten slapen als de opvang te vol is.
1: Ja.
0: Hoe beschrijft die plek is, dat voorterrein?
1: Het is eigenlijk, je hebt de oprit van waar gewoon de hoofdingang is en waar mensen zich ook moeten aanmelden. En daarnaast zit zeg maar een grasveldje met een aantal bomen. En er is eigenlijk verder niks. Daarnaast loopt de grote weg. En ja, er is niet zoveel. Aan de andere kant van de ingang is er nog een plekje met bomen en wat zand waar wat auto's geparkeerd staan. Dat is een beetje...
0: En wie is dan verantwoordelijk voor de veiligheid en de orde op dat voorterrein? Is dat het COA of is dat de gemeente Ter Apel?
1: Nou, daar is veel over te doen. Het is in principe gemeenteterrein en het COA is daar niet verantwoordelijk voor. Maar het COA is weer wel verantwoordelijk voor de opvang van die mensen. Dus het overlapt elkaar een beetje.
0: Wijzen die twee naar elkaar, de gemeente en het COA?
1: Ja, vaak gebeurt dat wel, ja.
0: Met als gevolg?
1: Ja, met als gevolg dat naar mijn idee veel partijen een beetje hun handen ervan af willen trekken en niet de volledige verantwoordelijkheid ervoor willen nemen.
0: De onveiligheid maakt nu dus dat de Rode Kruis en Vluchtelingenwerk het geen geschikte werkplek meer vinden voor hun vrijwilligers.
1: Ja.
0: En wat zijn dan de gevolgen? Deze vrijwilligers zijn nu vertrokken, jullie zijn er nog wel. Wat zijn nou de gevolgen voor de mensen op het voorterrein, maar ook binnen?
1: Nou ja, de gevolgen zijn vooral groot voor de mensen op het voorterrein. Kijk, op dit moment, dit weekend, heeft COA nog allemaal mensen naar binnen gelaten. Maar na het weekend is dat nog onzeker of dat gaat gebeuren. Wat er dan gebeurt, is dat er, ik schat zo'n 50 tot 80 mensen daar op het voorterrein zullen zitten die niet naar binnen kunnen.
0: Ook vannacht weer?
1: Mogelijk wel. Die geen voedsel hebben. Die geen water hebben en geen schaduwplekken hebben. Geen plekken hebben om te slapen ook. En ja, die moeten dan daar gewoon wachten. Dus het is natuurlijk echt een onleefbare situatie.
0: Ja. Dan zijn de problemen in Ter Apel, die duren al heel lang voort.
1: Ja.
0: De oplossing is meer capaciteit in de noodopvang. Zie jij dat de komende weken gebeuren?
1: Ik hoop het heel erg. Ik hoop dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat er gewoon meer opvang überhaupt komt. Niet alleen noodopvang, maar gewoon dat het hele systeem meer ruimte krijgt. En dat mensen ook fatsoenlijke opvang krijgen en fatsoenlijke zorg en fatsoenlijke aandacht. Dan zullen die incidenten vanzelf ook weggaan.
0: Ja. En de komende dagen, wat is je verwachting?
1: Ik hou mijn hart vast. Ik ben bang dat het juist heel erg wordt en dat er heel veel mensen op straat moeten slapen.
0: Frank van Sessen, jij bent van de hulporganisatie Migrate en jij ligt het toe wat er op het ogenblik gebeurt in Ter Apel. Ik wens je sterkte met je werk.
1: Ja, heel erg bedankt. En fijn dat er nu eindelijk aandacht is voor dit onderwerp, voor deze situatie.
0: Graag gedaan.

0: Dit was echt Defender Benhard met Cristobal Risquesques. Het was een tumultueuze week deze week voor het Britse Koningshuis. De spanningen tussen koning Charles en zijn zoon prins Harry liepen weer hoog op. Over het op het oog een kleinigheid. De Britse media stonden er vol van. De koning werd daarin gesteund door zijn zus, prinses Anne. En wie zal u zeggen? Prinses Anne? Reden voor ons het licht te laten schijnen op deze Engelse royal, Prinses Anne. En Hieke Jippes, oud-correspondent in Londen, die weet er alles van. Welkom, Hieke.
1: Dank je.
0: Als we hier in Nederland zelden iets over haar horen, zegt dat misschien wel over iets over de saaiheid van deze Prinses Anne?
1: Ja, die speelt zich niet meer zo ontzettend in de kaart hier. Wij kennen haar. Wij die wat ouder zijn, kennen haar nog van het feit dat ze in Boekelo, geloof ik, was dat, meedeed als ruiter aan de military.
0: Zo'n paardensportevenement.
1: Ja, paardensportevenement. Want zij is een hele goede ruiter die ook aan de Olympische Spelen voor Engeland heeft deelgenomen.
0: En daarin was ze niet saai. Dan gaan we naar de Britse media van deze week. Die stellen dat ze deze week weer een grote steun was voor koning Charles. Op wat voor manier?
1: Ja, ze een beetje herinterpreteren van de Britse media. Ze is altijd een grote steun voor koning Charles, omdat zij degene is die altijd opkomt draven, die geen kapzones heeft, die niet moeilijk doet, die als er iets ingevuld moet worden van een bezoek, dat altijd daar zal zijn en het competent af zal handelen. Dus wat betreft als steunpilaar van de firm, zoals prins Philip dat altijd noemde, is ze onafvolgbaar.
0: Nou is er een ruzie tussen vader en zoon, tussen Charles en Harry, bood dat al heel lang niet. Wat is er nou deze week aan de hand geweest?
1: Nou, het is bijna te vermoeiend om te vertellen. Maar het is het bekende patroon dat Harry en Meghan, hoewel ze dus geen lid meer zijn van de koninklijke familie, in Amerika aan hun boterham moeten komen. En die hebben er dus belang bij om voortdurend hun royal connections uit te buiten, publicitair en financieel. En ook om de pot van oneenigheid steeds maar daarin te roeren. Dat was dit keer ook weer het geval. Kamp Harry liet weten dat hij graag met zijn twee kinderen, die hun grootvader al 4 jaar niet gezien hadden, op vakantie naar Engeland zou komen, waar hij toch zakelijk ook moest zijn voor de Invictus Games. De vraag was of Meghan en de kinderen wel mee konden komen, want hij ging zijn kinderen niet blootstellen aan de paparazzi in Londen die hen ongetwijfeld zouden opwachten, want zijn automatische koninklijke beveiliging was nog steeds niet geregeld. Nou is het irritante daarvan dat hij heeft natuurlijk de koninklijke familie verlaten. Dus het paleis zal het ook wel nalaten om op kosten van de belastingbetaler hun beveiliging in orde te maken. He, er is een commissie voor die dat moet beslissen, maar die vindt in ieder geval niet dat als Harry met vakantie komt, dat die automatisch de beveiliging moet krijgen die buitenlandse staatshoofden bijvoorbeeld.
0: En dit leidde dus tot een misverstand.
1: Publiciteit op en neer. Hij mocht in het paleis slapen.
0: En de kleinkinderen hebben opa nu niet gezien deze week.
1: Nou, het blijkt nu dat afgelopen vrijdagmiddag Meghan en de kinderen ongezien door die paparazzi in het buitenhuis van Charles in Highgrove in Gloucestershire, ver buiten Londen, op bezoek zijn geweest en daar een kopje thee hebben gedronken. Daar is geen foto van verschenen.
0: Daar ben ik als gezinsman toch wel weer gerustgesteld over dat opa en kleinkinderen elkaar in ieder geval kunnen zien.
1: Daar zijn wij allemaal heel blij mee. Maar het paleis had van tevoren natuurlijk gewargamed. Ja. Want dat doen ze tegenwoordig. Dat de Sussexes er zeer op uit zouden zijn om hier ook publiciteit over te schrijven. Er is geen foto verschenen. Er is alleen een bulletin geweest van 3 regels dat ze elkaar gezien hebben.
0: En dan gaan we naar Prinses Anne. Want daar gaat het nu om. Te midden van al dit tumult gaat zij morgen op reis naar Oost-Azië om de banden met Zuid-Korea en Thailand aan te halen. Wat zegt dat over haar, dat ze zo diplomatiek wordt ingezet in dit, door dit koningshuis en door Charles?
1: Dat wordt ze al jaren. Je kunt haar zien als een soort werkbij binnen het koninklijke bestel. Zij heeft een hele nuchtere dispositie. Al die nonsens met de Sussexes, daar moet ze ook helemaal niets van hebben. Zij heeft zoiets van, wij zijn in deze rol geboren, we hebben een opdracht en je hoort gewoon je werk te doen en geen kapzones. En mensen die wel kapzones hebben, die wil ze nogal krachtig toespreken soms.
0: Ja, en wat is haar karakter verder dan?
1: Haar karakter is zo dat prins Philip altijd zei dat hij liever haar als zoon, als troonopvolgerzoon had gehad dan die vage Charles die met planten praatte en steeds maar aarzelde of hij nou wel of niet Camilla ten huwelijk moest vragen.
0: Ja, nou heeft het Britse koningshuis wordt al jarenlang geplaagd door schandalen, familievetes en gedoe. Heeft prinses Anne nou nooit een slechte pers gehad door jouw zogenoemde paparazzi?
1: Ze heeft een hele goede pers gehad, helemaal in het begin van haar huwelijk, ergens in de jaren 70. Toen ze met haar eerste echtgenoot terugkwam van een of ander partijtje in Centraal Londen, vlak voor Buckingham Palace, in haar koninklijke limousine, overvallen door een schizofrene man die twee vuurwapens bij zich had en die haar probeerde uit haar auto te trekken. En de bedoeling was dat hij wilde haar geboeid meenemen, los geld voor haar vragen, 2 miljoen in biljetten van 5 pond, dus heel veel. En die moest de Queen zelf dan naar een vliegtuig gaan brengen op Heathrow, wat naar Zwitserland zou vliegen. Dus
0: welk jaar is dit gebeurd?
1: 74, geloof ik. Dus prinses Anne was jong en mooi, net getrouwd. Zaten achter in die limousine met een hofdame, een chauffeur en één beveiliger. Want dat was toen nog in die tijden. Op de Mol is dit gebeurd. Die man reed die autoklem. En die is meteen, toen de beveiliger uitstapte, de chauffeur protesteerde, die is meteen gaan schieten. Dus die heeft iedereen die ook maar bewoog, daar heeft hij opgeschoten. Portier.
0: Zijn doden bij gevallen?
1: Nee, maar wel mensen die ernstig gewond zijn geraakt. Hij is tenslotte wat helemaal.
0: Maar wat zegt dat over Anne?
1: Nou, wat in haar karakter, dat typeert haar karakter helemaal. Haar man hield haar dus vast om haar middel achterin die auto. Die man riep maar steeds, kom eruit, kom eruit. Zij zei, al bloody don't. Bekijk het maar, ik doe het niet. Op en neer getrekt. En zij is tenslotte met een achterwaarts koprol waarbij ze haar jurk spleet uit die auto gevallen. Die man rende om de auto heen. Zij sprong weer in. Kortom, gedoe.
0: Een ferme dame.
1: Een hele stevige dame die uiteindelijk hier goed is uitgekomen. Want toen er inmiddels een bokser was die de aanvaller op zijn kop sloeg en een paar politiemensen ook ter plekke waren, toen zei ze tegen hem, nou, nu is je kans op de been. Nee, wat heeft hij gedaan? Toen is hij vervolgens overweldigd.
0: Dit is een kleine schets van het karakter van prinses Anne, de vrouw die toch een beetje prins Charles of koning Charles steunt in al die conflicten in de familie. Het geeft een beetje een inkijkje in hoe die familie werkt en ook in de persoon van prins Anne. Dankjewel, Hieke Jeppes.
1: Graag gedaan.

0: niet de sterkste.
1: Hannah May met Waterdicht. Morgen staat de Amerikaanse comedian Ilana Glazer in de Meervaart in Amsterdam als onderdeel van haar Europese tour. Glazer werd bekend door de satirische serie Broad City, speelde op Broadway en is inmiddels in Amerika een personality op social media. Meer dan 1,5 miljoen volgers op Instagram wereldwijd. Jelle Brumsen, jij bent hier. Welkom. Fijn dat je er bent. Je schrijft over cabaret en theater voor NRC. Ja. Hoe zou jij Ilana Glazer typeren, deze comedian die morgen in de Meervaart staat?
2: Ja, in een zekere zin is het best wel een klassieke Amerikaanse stand-up comedian, zou ik zeggen. Dus ze heeft een soort van palet wat je best wel vaak ziet. Dus een eigen podcast, ze heeft een eigen comedy-serie gehad. Je zei Broadway, ze heeft volgens mij een musical geproduceerd ook. Het is heel erg een soort van klassieke stand-up. Hoe wij Amerikaanse stand-up comedy denk ik zien. Dus okay. Een microfoon, een kruk, een podium en dat is het.
1: Zullen we een fragmentje van haar laten horen uit een van haar oudere programma's? Ilana Glazer.
3: Man, homophobia is the lamest, most transparent form of hate I can think of. When someone's homophobic, they're just admitting they think about gay shit all the time. Homophobia is like when someone farts and immediately blames it on someone else. But we all know that he who smelt it is curious about hooking up with another dude, and that is fine.
1: Homophobia. En homofobie is dus een onderwerp voor haar.
2: Ja, ik denk dat je wat je bij haar ziet, is dat toch dat soort zaken, wat natuurlijk. Ik denk in zekere zin heel goed is hoor, om te noemen op een podium. Maar toch een soort van allerlei identiteitskwesties, wat heel breed. Dat toch ook wel op het podium wordt gebracht. Ook, ik geloof zeker in dat daar ook goede intenties achter zitten. Maar het is denk ik ook wel een soort commercieel ding, denk ik. Omdat,
1: dit thema, ja, homofobie, is een commercieel thema voor een Amerikaanse comedian.
2: Nou, niet alleen, zo klinkt het wat ruw misschien op die manier. Maar toch, dat soort thema's vanuit een goed hart, hè, dat wil ik gelijk geloven, denk ik ook dat wel werkt.
1: Dus
2: ja.
1: Zij is, Glazer is niet de enige Amerikaanse comedian die naar Europa en naar Nederland trekt. Doen er meer. Wat maakt optreden in Europa voor deze comedians zo interessant?
2: Als je cynisch bent, zou ik willen zeggen. Geld, onder andere zeker. Ik denk dat het zeker gewoon een financiële prikkel heeft om te beginnen. En ook de wetenschap dat er publiek is. Dat er fans zijn. En dat komt denk ik weer heel erg door de soort van infrastructuur die de laatste 10 jaar om comedians heen. Die ze om zichzelf heen hebben gebouwd vaak ook. Met sociale media als toch wel een belangrijk onderdeel daarvan.
1: Zijn deze comedians nou in Europa, kunnen die zich een vrijere manier van uiten permitteren dan in Amerika? Kunnen ze Trump hier wat meer kritiseren dan ze in Amerika zouden doen? Of maken ze dezelfde show als die ze in de States maken?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat je bent natuurlijk geneigd. Ook, we hebben ook voorbeelden gezien van in Amerika late night hosts die soort van gecanceld is vanuit het Witte Huis. Dus, maar ik moet wel eerlijk zeggen, er zijn nog niet voorbeelden van podium optredens waarbij Trump zelf. En zoals hij laatst met de rode kaart heeft gedaan, zeg maar, heeft ingegrepen. Dus er zijn geen aanwijzingen dat ze echt in Europa echt iets anders doen dan in eigen land zelf.
1: Heeft Nederland een publiek? Heeft Europa een publiek voor deze Amerikaanse comedians?
2: Ja, nee, zeker. Ik denk dat het grote verschil is met, laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden. Dat sociale media heeft heel erg. Het is reclame voor artiesten, maar het is ook een soort. Een soort marktonderzoek. Je kan heel direct zien van. In Nederland bijvoorbeeld heb ik op deze plek. Zoveel volgers. Zoveel mensen bekijken mijn filmpjes. Of zoveel mensen beluisteren mijn podcast. En dat is toch dan een. een reden om naar zo'n plek toe te gaan. Dus ik denk dat de reden dat mevrouw Glaser morgen in Amsterdam staat, is denk ik dat ze weet, ik kan hier de Meervaart, want daar staat ze in Amsterdam, kan ik min of meer uitverkopen.
1: Min of meer uitverkopen, ja. Ja, er zijn nog maar enkele tientallen plekken. En mensen hebben dus ook behoefte aan dit soort Amerikaans entertainment in Amsterdam.
2: Ja, ja, inderdaad, klaarblijkelijk. En ik denk ook eerlijk gezegd, ik weet niet hoe het in jouw kring zit. Ik denk dat de meeste bezoekers, misschien zijn die ook onderdeel van jouw kring overigens, maar ik denk dat de meeste bezoekers toch ja, Amerikaanse Nederlanders zijn, expats, mensen met Amerikaanse roots, ja, Engelsen. Ja. Ik denk dat, ik heb geen onderzoek ernaar gedaan, maar ik denk dat het aantal Nederlanders in de zaal toch eigenlijk wel beperkt is. Het aantal een hier opgegroeide Nederlanders, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: Nou, dank je wel. Fijn dat je, Jelle Brumste, dat je vertelde over Ilana Glaser, die morgen in de Meervaart staat, Amerikaanse comedian. Dit was het oog voor deze zaterdagavond, deze zondagavond. Ik was blij om hier te zitten en morgen zit op deze stoel Chris Keijne. Goeienacht voor jullie allemaal.

0: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
1: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
0: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers
6: aan tafel.
4: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers
6: aan tafel.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.